0: nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken 2 lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich draagt is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken 2 lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte

0: van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken 2 lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna

0: gekozen organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knag die virus bij zich draagt is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimum temperatuur dan een graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken 2 lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen.

0: tuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk en ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan een graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken 2 lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezit en geen

0: jouw radio. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken 2 lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u.

0: Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van twee doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken twee lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die

0: om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 9 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is aangekomen op Tenerife. De passagiers worden één voor één van boord gehaald en naar Eindhoven gevlogen. Het gaat vooral om Nederlanders, maar ook om andere nationaliteiten. Voor zover bekend zijn ze niet besmet met het Hantavirus. Geen van de passagiers heeft symptomen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. En dat duurt naar verwachting 5 dagen. Op het Rotterdam Gala in de Van Nelle Fabriek is gisteravond ruim 1,3 miljoen euro opgehaald voor verschillende Rotterdamse goede doelen. Zoals de Ronald McDonald Huizen en de John de Wolf Foundation. Ondernemers en BN'ers doneerden massaal tijdens de benefietavond. Ook de kerstverse pretparkeigenaar Wim Beelen was van de partij. Hij gaf een ton. Een 15-jarige jongen uit Apeldoorn die al weken werd vermist is teruggevonden in Polen, vlakbij de grens met Belarus. De tiener vertrok half april op de fiets en de politie hield er al rekening mee dat hij naar Rusland wilde fietsen. De politie zegt dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Zijn ouders halen hem op. Wat de jongen van plan was in Rusland is niet bekend. En terwijl de strijd om de landstitel al is beslist in het voordeel van PSV, kan Feyenoord thuis tegen AZ de tweede plek in de Eredivisie veiligstellen. Die plek geeft recht op rechtstreekse deelname aan de Champions League komend seizoen. In de eerste 10 speelrondes van de Eredivisie leek het voor Feyenoord nog realistisch om kampioen te worden, maar daarna kwam de klad erin. Het weer nog, zonnig en droog vandaag. Er staan een matige aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En de middagtemperatuur komt uit op zo'n 17 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 10 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is aangekomen op Tenerife. De passagiers worden één voor één van boord gehaald en naar Eindhoven gevlogen. Het gaat vooral om Nederlanders, maar ook om andere nationaliteiten. Voor zover bekend zijn ze niet besmet met het hantavirus. Geen van de passagiers heeft symptomen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. En dat duurt naar verwachting 5 dagen. Op het Rotterdam Gala in de Van Nelle Fabriek is gisteravond ruim 1,3 miljoen euro opgehaald voor verschillende Rotterdamse goede doelen. Zoals de Ronald McDonald Huizen en de John de Wolf Foundation. Ondernemers en BN'ers doneerden massaal tijdens de benefietavond. Ook de kerstverse pretparkeigenaar Wim Beelen was van de partij. Hij gaf 1 ton. Een 15-jarige jongen uit Apeldoorn die al weken werd vermist is teruggevonden in Polen, vlakbij de grens met Belarus. De tiener vertrok half april op de fiets en de politie hield er al rekening mee dat hij naar Rusland wilde fietsen. De politie zegt dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. Zijn ouders halen hem op. Wat de jongen van plan was in Rusland is niet bekend. En terwijl de strijd om de landstitel al is beslist in het voordeel van PSV, kan Feyenoord thuis tegen AZ de tweede plek in de Eredivisie veiligstellen. Die plek geeft recht op rechtstreekse deelname aan de Champions League komend seizoen. In de eerste 10 speelrondes van de Eredivisie leek het voor Feyenoord nog realistisch om kampioen te worden, maar daarna kwam de klat erin. Het weer nog zonnig en droog vandaag. Er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En de middagtemperatuur komt uit op zo'n 17 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Gospel Magazine.
6: Drechtstad FM.
7: Why should the devil have all the good music?
0: Gospel Magazine.
7: Addicted to Jesus. A to J.
8: Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah.

I'm on my gratitude. Zo, en ik zeg een hele goede morgen. Gezellig dat je erbij bent. Je luistert naar Drechtstad FM, maar dat wist je natuurlijk al. 2 uur gezonde radioactiviteit komt weer aan je voorbij. Dat betekent dat ik tot 12 uur bij je ben deze morgen. Nieuwe releases, een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper, flashback, een Nederlandstalig moment, uiteraard natuurlijk ook nog een column deze week van Peter de Bort van Gaaf Woord. En we gaan er lekker tegenaan. Eerst dus de nieuwe releases. En de eerste nieuwe release kwam dan ook altijd gelijk al aan je voorbij natuurlijk. In dit geval hoorde je LG The Messenger en de track Woosa. Ja, je moet maar op de titel kunnen komen natuurlijk, hè. Zoals gezegd, voorlopig ben ik lekker bij je. We gaan even door met een Nederlands product. Het is niet Nederlandstalig, maar wel Nederlands door een zangeres genaamd Raisa. De plaat heet None Like You. En ik zou zeggen, blijf er gezellig bij.

Het is toch eigenlijk niet zo raar dat deze man in Amerika zo enorm populair is. Je hoorde Forrest Frank en zijn nieuwste single OK. Davo Raisa en A Nun Like You. Oh, en gaan we nog even lekker door hoor, met een hele hoop nieuwe releases. Zoals deze van Don Care in samenwerking met Melissa Leisure. Dit is The Feeling.

Zo, en dat was dan weer een samenwerking tussen John Keith samen met Danny Lay en New Me. Daarvoor Don't Care samen met Melissa Leisure en The Feeling. Is het tijd geworden voor een dame die eigenlijk eerst ergens anders woonde, ondertussen geloof ik in Engeland. Ze heet Sofika en ze brengt jou Under

ja, je zou denken dat dit toch ook fijne muziek is. En dan wel gemaakt door Aaron Cole in samenwerking met Ten Rock. Usher in the Spirit is de titel. Daarvoor hoorde je de zangeres Sofika en Under the Sky. En ik was onterecht jou aan het vermelden dat zij in Londen zou wonen. Dat is echter niet waar. Maar ik was ook in de war met Charlotte Adel. Die schijnt namelijk van Australië naar Londen vertrokken te zijn. Sofika komt echter uit Duitsland. En dat is dan toch wel iets ander land, lijkt mij zo. Door met Nederlandstalig materiaal. Pas geleden bracht hij ook al een single uit. Ik heb het over Koen van den Heuvel. En het leuke is dat dat dan eigenlijk doet denken dat er misschien wel een EP of een album aankomt. Ik ben benieuwd. Voorlopig doen we het even nog met deze. Het heet Dagen als Vandaag.

0: rap, Nederlandstalig materiaal, country, folk, whatever. We draaien het allemaal bij twee uur gezonde radioactiviteit. Iets dat we op Drechtstad FM iedere zondagmorgen doen. En dan wel tussen 10 en 12 uur. En dat feestje dat zetten we gewoon gezellig door met allerlei hele fijne muziek.
1: You enlighten the darkness. You soften pain. You calm me down. In heavy rain.

darkness, you soften pain, you calm me down in heavy rain.

Nova. And Let Go, the Robbie Rivera remix. En dat was het eind van de plaat. Daarvoor hoorde je Koen van den Heuvel en Dagen als Vandaag. Onlangs kwam er al een liedje uit van Rachel de Long, Raised by Wolves. En hier hebben we dan weer een Song of the Wolf. En dat is tegelijkertijd de titeltrack van een nieuw album. En is gemaakt door Scott Riggin.

0: Ook weer zo'n liedje waarvan dat er gezegd wordt. Ja, je deed wel vriendelijk, maar je bleek achteraf een wolf te zijn. Je was een wolf in schaapskleren.
1: De kostel hier.

Contagious, muziek van Annie. Daarvoor dus Scott Regan en de titeltrack van zijn nieuwe album Song of the Wolf. Gaan we eens even luisteren naar een samenwerking tussen Trendsetter Sense, Limo Blaze en Nathan Davis Jr. Deze plaat heet Will Be Done. En ik ben gezellig nog tot 12 uur bij je met 2 uur gezonde radioactiviteit. Je luistert naar Drechtstad FM. Trendsetter.

Ja, heel veel samenwerkingen weer deze keer. Je hoorde nu namelijk Shepherd in samenwerking met Austin White 7-Eleven. De track heet King. Daarvoor Trendsetter Sen samen met Limo Blaze en Nathan Davis Jr. En We'll Be Done. Is het ook nog eens een keer tijd om Brandon Lake en Nick Jonas een beetje aan het woord te laten horen. Tenminste, laten we het zo zeggen dat ze even een liedje gaan zingen. Want dat is dan eigenlijk weer echt de bedoeling. Kortom, hier is The Otter.

0: Mocht het nou zo zijn dat je denkt bij jezelf, ja, al die nieuwe releases die gaan altijd heel erg snel aan me voorbij. Ik zou ze graag nog een keer terug willen luisteren. Nou, dat kan. We hebben namelijk een playlist op Spotify. Als je even de woorden Gospel Magazine aan elkaar schrijft, dus niet los van elkaar, en je ziet het kruisen met de uitzendstralen, dan zit je op de goede plek. En dan is dat de playlist waar je gewoon gezellig, ja, de nieuwe releases kunt luisteren. Ook nieuwe releases die niet de playlist hebben gehaald.
1: De beste hits hoor je hier.
2: Gospel Magazine.

Caleb en Kelsey op je Havel Brandon Lake samen met Nick Jonas en The Otter. Heb ik nu nog even voor jou een Mikey J samenwerking met Kay Koen. Deze heet Yeah, Oké.

0: In Rotterdam-Noord is vannacht een explosie geweest in een portiekflat aan de Agniesestraat en daarna ontstond brand in het trappenhuis. Meerdere voordeuren raakten beschadigd, ook lampen en plantenbakken. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden later weer terug. Voor de explosie is nog niemand aangehouden. Op het Rotterdam-gala in de Van Elle Fabriek is gisteravond ruim 1,3 miljoen euro opgehaald voor verschillende Rotterdamse goede doelen, zoals de Ronald McDonald Huizen en de John de Wolf Foundation. Ondernemers en BN'ers doneerden massaal tijdens de benefietavond. Ook de kerstverse pretparkeigenaar Wim Beelen was van de partij. Hij gaf een ton. Een Turkse voetbalfan zijn gisteravond in Rotterdam massaal de straat opgegaan om te vieren dat Galatasaray landskampioen is geworden. Ze kwamen bij elkaar op de Kolsingel. Daarna liep een grote groep door naar de Erasmusbrug. En dat zorgde soms voor gevaarlijke situaties op de trambaan. De politie heeft de Turkse fans na een tijdje weggestuurd. Dat verliep zonder problemen. Het weer nog. Zonnig en droog vandaag in onze regio. Er staat een matige aan de kust, vrij krachtige noordoostenwind. En het wordt 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Gospel Magazine.
6: Drechtstad FM.
7: Why should the devil have all the good music?
8: Gospel Magazine.
7: Addicted to

Madison Watkins. Zij mocht het tweede uur openen van gezonde radioactiviteit. Je hoorde de track God You Are. Oh jongens, we gaan het feestje gewoon nog eventjes voortzetten met zometeen Rosanne Krijgsman in de schijnwerper flashback. Lost and Found in de schijnwerper. Een column met Peter de Bos van Gaafwoord. En daarna natuurlijk een Nederlandstalig moment. Damascus en liefde heeft het laatste woord. Het woord soul heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. En ik heb met mijn collega Rob van Wij Houden het Hollands afgesproken dat ik in vervolg aan het eind van het programma alvast een Nederlandstalig liedje zing, zodat de overgang ietsje prettiger is, zal ik maar zeggen. Voordat we aan dit alles gaan beginnen, heb ik eerst nog een samenwerking tussen Ludwig en Keanu Lee. Deze heet Too Far.

0: En vorige week stond ze in de schijnwerper met 3 tracks. Rosanne Krijgsman met haar EP Buiten Mezelf. Je hoorde natuurlijk nog eventjes in de schijnwerper flashback een kleine herhaling van die schijnwerper van vorige week. In dit geval hoorde je dus Toch Gered.
1: Spot uit! Schijnwerper aan!
0: Ja, de schijnwerper zetten we deze keer op een formatie en daar moet ik toch het een en ander bij uitleggen. Ze heten Lost and Found en het enige wat ze dan gewoon lekker posten is: we proberen gewoon leuke muziek te maken. Nou, daar sta je dan met een mond vol tanden als presentator zijn, want dan ben je gewoon uitgeluld. Maar in ieder geval is het wel zo dat we even moeten gaan opletten met Lost and Found. Er zijn namelijk, er is een duo Lost and Found. Er is een Nederlandse formatie die heet Lost and Found. Overigens wel, de Nederlandse formatie is overigens wel een christelijke formatie. Dus op zichzelf zit je daar niet verkeerd. Maar deze Lost and Found schrijf je ook met het zogenaamde N-tekentje. En ik zou gewoon eventjes een tracktitel erbij opzoeken als je naar je streamingplatform gaat. Bijvoorbeeld Stand Against, die je zometeen als eerste gaat horen. Dan heb je de meeste kans dat je bij de goede Lost and Found zit. In ieder geval is het zo dat het gewoon een stelletje vrolijke jonge piepeltjes zijn en mooie muziek maken, om maar zo te zeggen. En tegelijkertijd toch ook wel bijzonder een boodschap voor je te brengen hebben. Zometeen hoor je Every Morning met als subtitel Lamentations 3. Daarna Look at God what God has done. En we beginnen met dus Stand Against. En dat is gebaseerd op Psalm 33. Kortom, in de schijnwerper staat Lost and Found.

0: Zo, en als je dat dan geen feestje noemt, dan weet ik het ook niet meer. Je hoorde Lost and Found and Look at What God Has Done. Daarvoor Every Morning met als subtitel Lamentations 3. En dat gaat in dit geval over Klaagliederen 3. Daarvoor hoorde je Stand Against, gebaseerd op Psalm 33. Kortom, in de schijnwerper stond Lost and Found. Is het tijd geworden voor Peter de Post en zijn column. En ja, daar word je eigenlijk niet zo vrolijk van, want het heet Rottend Hart.
1: Rottend Hart. Een crisis, ongeacht of dit door oorlog, de dreiging daarvan, een pandemie of ramp veroorzaakt wordt, haalt helaas vaak het slechtste bij mensen naar boven. Slechtheid die je van grote afstand al ziet, zeker ruikt. Het stinkt namelijk. Het riekt naar een rottend hart. Er klopt iets niet. Geldbejag, zelfverheerlijking, egoïsme, verraad, haat, zelfverrijking, afgunst. En nog vele andere negatieve zaken komen naar boven ploppen. Nog meer dan in tijden zonder crisis. De slechtheid die bij velen onder de huid al sluimerend aanwezig is, ontsnapt. En de mens laat zijn ware gezicht zien. En dat gedrag zie je niet alleen tijdens een hele grote crisis, zoals een wereldoorlog, waar buren elkaar een loer draaien, mensen verraden worden voor een geldbedrag en waar zelfverrijking en machtlust over andermans rug en leven plaatsvindt. Nee, dat gedrag zie je overal wel de kop opsteken, als mensen kansen ruiken voor zichzelf. En Judas kreeg lang geleden hiervoor 30 zilveren penningen. En er zit toch echt een Judas in ons allemaal. De huidige dreiging van een nieuwe wereldoorlog is weer een voorbeeld hiervan. Politici liegen, verdraaien woorden, spelen met de feiten, proberen zo mensen achter zich te krijgen. Nee, beter gezegd zou zijn dat ze mensen voor hun karretje proberen te spannen. Sociale media lijkt steeds minder te draaien om sociaal, maar meer om nepnieuws. Mensen op het verkeerde been zetten, dat is de kunst. Zelfs de regeringen gedragen zich soms meer als influencer dan als dienende overheid. Ook het wegzetten van mensen die niet bij jouw groep horen is zo'n specifieke bezigheid. Crisissen hebben vaak als gevolg dat mensen het groepsdenken ultiem perfectioneren. Ik en jij, wij en zij, voor en tegenstander, zwart en wit, kuddedieren en wappies, Jood en Palestijn, Amerikaan en Iranier, Rus en Oekraïner, fascisten en communisten, links en rechts en ga maar zo door. Het indelen in groepen is eigenlijk het indelen in kampen. Een hek eromheen en flink wijzen, schelden op die anderen en hen van alles de schuld geven. Makkelijk. En blijkbaar werkt dat voor velen. Alsof het de oplossing van de crisis daadwerkelijk dichterbij brengt. En voor herhalingen van deze geschiedenissen hoef je echt niet 82, 150 of 2000 jaar terug te gaan. Let maar eens op. Het gebeurt gewoon nu, opnieuw, om ons heen. Overal in de wereld zijn de grootste bewegingen die dat heel scherp blootleggen. De mens laat zijn ware aard zien. Een tijdje terug kwam er op Twitter een hele mooie leidraad langs. Gewoon een tegeltjeswijsheid waar iemand mij op wees. Een wijsheid voor het leven. Een levenswijsheid. Mensen zijn om van te houden en dingen om te gebruiken. Het gaat mis als we dingen liefhebben en mensen gebruiken. En lees voor dingen dan ook zaken als zelfverheerlijking, macht, geld, aanzien, positie. Dit is een prima meetlat om al jouw activiteiten en handelingen naast neer te leggen. Het gaat om je ware intenties. De mens kun je voor de gek houden. Maar er is ook altijd nog iemand die recht in je hart kijkt. Jouw hart beziet. En als jouw morele kompas zou werken, bezie jij je eigen hart en blijf je verre van dit soort gedrag. Juist in tijden van crisis en dreiging. Want nu is het zo hard nodig om liefde te strooien. En liefde kan zich in vele vormen uiten. In aandacht, in oog voor elkaar, in een luisterend oor, in goed doen met je overvloed en rijkdom. In de ander steun, in complimenten geven, in de ander helpen op vele manieren vanuit je hart. En mensen, een helpend hart, dat stinkt niet. Een helpend hart bloeit en heeft een geur van liefde en compassie. En laat die geur nu vele, vele malen sterker zijn dan de geur van geld, macht, zelfverheerlijking en een rottend hart. Ik vraag jou, welke geur hangt er om jou heen?

Ik leer er weinig over als ik kijk naar de geschiedenis. Laat me voelen dat wat echt is, dat wat oprecht is. Dat wat in mij gelegd is, want ik ken geen best practices. Nee, je vindt

0: heeft het laatste woord. Je hoort de muziek van Damascus. En een plaat die ik eigenlijk als enige bedacht om hierbij te doen bij de column Rottend Hart. Je hoorde Peter de Borst van Graafwoord.
1: De beste hits hoor je hier. Gospel.

Zo, en dan hadden we daar alweer de eerste uit de schijf van vijf. Je hoorde muziek van Lucas Goss, Sidney Alexander en Nofsky. En Don't Wanna Lose My Soul. En die soul, daar gaat het allemaal om in deze schijf van vijf. Want dat is het woord wat ik losgelaten heb op de platencollectie. Om daarmee de schijf van vijf samen te stellen. Kortom, we gaan er lekker tegenaan met die schijf van vijf. We hebben er nog vier te gaan. En we gaan beginnen met Young Chris.

Aguilar, gevormd door Edgar Aguilar en Courtney Ramirez. Deze twee mensen zijn samen getrouwd, ze hebben samen ook een solo carrière. Maar af en toe brengen ze dus ook liedjes uit en zij, ja, in duo-vorm. Your Love, My Soul Will Sing, hoor je. Een track uit 2023. Met daarvoor Young Chris en Brand New Soul. Is het tijd geworden om eventjes een liedje erbij te gaan halen die ik eigenlijk in eerste instantie niet gepland had, maar toch maar meeneem. Toya Love. En dat dan samen met Stevie Rizzo. En deze plaat.

lekker pittig plaatje. Oasis for my soul. Je hoorde muziek uit 2024 van de formatie Strings and Heart. Daarvoor dus hoorde je nog een gezellige andere plaat. En gaan we gewoon nog eventjes lekker door met natuurlijk muziek. Want ja, wat zal ik zeggen? We zijn aan het einde van onze plichtplegingen. Dat betekent dat we gewoon fijn nog even een paar losse platen voor je draaien. Daarnaast heb ik nog even een nieuwsbericht. Want ik heb eventjes nog bij Spotify gekeken bij Therion. Want daar vertelde ik vorige week van dat er ineens allerlei AI-platen bij haar op haar profiel werden geüpload. Om het maar zo te zeggen. En niet zomaar een paar. Hè. We hadden het echt over iets van 50 platen of zo. En Therion heeft dat toen gemeld, dat dat niet van haar was. Gelukkig hadden we toen tussendoor nog wel een single gekregen, waarvan dat we 100% zeker wisten dat ze die zelf had gemaakt. Die draaiden we dan ook vorige week als nieuw. Ik kan nu in ieder geval zeggen dat op Spotify de AI-tracks niet meer te zien zijn. Dus als het goed is, ik hoop dat het op andere platformen dan eigenlijk hetzelfde is. En dat het allemaal is opgelost.

Dat was muziek van The Uprising, Guy Brazil, Roberto Rosso en Kira's Music. En de welbekende EDM cover You Say van natuurlijk Lauren Daigle heeft het origineel. Daarvoor hoorde je Therrien en You Remain. En deze Therrien die ik voor je draaide is een origineel, kunnen we rustig wel stellen. Sometimes

Straight Day Ministries en Breaking Chains. Ja, sorry lieve mensen, maar het is tijd om afscheid van je te gaan nemen. We gaan zometeen luisteren naar Wij Houden Het Hollands, maar niet voordat ik nog eventjes verteld heb dat mocht je meer informatie willen over Gospel Magazine en je kijkt graag op bijvoorbeeld Facebook, dan kun je bij Facebook eventjes mijn naam zoeken, dat is Theo Boer. En als je dan een kruis ziet met de uitzendstraal, is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Kijk je liever op Instagram, dat kan ook. Dan heb ik daar een pagina, dat heet gospelmagazine.rtv. Gospelmagazine.rtv. En om niet te vergeten natuurlijk nog de playlist bij Spotify. Gospel Magazine, daar word je eens even aan elkaar schrijven. En ook daar uiteraard hetzelfde logo. Ik ga je voor zometeen heel veel plezier wensen met Wij Houden Het Hollands. Dat gaat ook wel weer een feestje worden. En ik heb dus afgesproken met Rob dat ik gewoon gezellig aan het eind van mijn programma nog even een Nederlandstalige plaat draai. En dat doen we in dit geval met Ralph van Manen en De Hemel Dichterbij. Ja, de geboorte van zijn kleinkind. Graag tot de volgende keer. Bye bye. Een hart.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip de Hondius komt na een uitbraak van het Hanta-virus toch naar Rotterdam. De passagiers worden op Tenerife van boord gehaald en naar Eindhoven gevlogen. De Hondius vertrekt daarna en arriveert over pakweg 5 dagen in de Rotterdamse haven voor desinfectie. Eerder zei het havenbedrijf nog dat het schip waarschijnlijk niet naar Rotterdam zou komen.

0: een ton. Een Turkse voetbalfan zijn gisteravond in Rotterdam massaal de straat opgegaan om te vieren dat Galatasaray landskampioen is geworden. Ze kwamen bij elkaar op de Kolsingel. Daarna liep een grote groep door naar de Erasmusbrug. En dat zorgde soms voor gevaarlijke situaties op de trambaan. De politie heeft de Turkse fans na een tijdje weggestuurd. Dat verliep zonder problemen. Het weer nog. Zonnig en droog vandaag in onze regio. Er staat een matige aan de kust, vrij krachtige noordoostenwind. En het wordt 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Wij houden het Hollands. Drecht.

0: Goedemiddag.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En jongens, wat hebben we er weer zin in. Zeker, het is ruim 6 minuten over 12 uur. En daar gaat hij weer tot 2 uur vanmiddag. De Nederlandse artiesten centraal bij Wij Houden Het Hollands natuurlijk. En we gaan het weer gezellig maken. Het is vandaag Moederdag. En hoe ben jij daarmee begonnen? Hoe heb je ze in het zonnetje gezet? Daar zijn we wel erg benieuwd naar natuurlijk. Laat het ons even weten via de socials of telefoon of wat dan ook. Nou, we hebben wat leuke cadeautjes voor je meegenomen vandaag. In de vorm van Johnny Valentino, die al bij ons klaar zit. En ook Pascal Redeker. Pascal Redeker, die komt ja bijna binnen. En in de tweede uur hebben wij ook Rinus Werns en Deon Leon. Dus we hebben het weer druk. Zullen we maar snel beginnen? En zullen we beginnen met een plaatje voor moeder? Ja, dat lijkt me wel op zijn plaats, denk ik. Frans Bauer hebben we daarvoor uitgenodigd. Moeder moet stralen.

speciaal even voor al die moeders die vandaag in het zonnetje worden gezet. Frans Bauer. En een moeder moet stralen. Nou, we zijn compleet. Gezellig. Hij is er natuurlijk. Pascal Redeker, tezamen met Johnny Valentino, is hij vandaag bij ons. En volgende week is deze zanger bij ons. En wat een lekker zomersnummer is dit op de radio. Jeroen van Zijls, hier is hij met de Griekse Nacht.

0: Heerlijk hoor, die zomerse muziek op de radio. En kijk naar buiten, kijk naar buiten. Hij prikt er doorheen. Ja, dat was die Jeroen van Zijlst. En volgende week is die bij ons in de studio. Maar ja, we gaan even terug naar de dag van vandaag, vrienden. We zijn live op natuurlijk Drechtstad FM voor Dordrecht en natuurlijk Papendrecht. We zijn ook live voor Zwijndrecht en hier Hans Dam en Hendrikje de Wambach bij Via Atos Radio. RTV de Kerk doet ook nog mee natuurlijk. Goeiedag daar voor Slikkerveer. Wat hebben we nog meer? Bolnes en iedereen die daar meeluistert. En Merve Radio. En dat is voor Sliedrecht en Hardingsveld Tussendam. Maar vandaag, ja, het is eigenlijk een beetje een heugelijke dag. Het is natuurlijk ja, een beetje het levenslicht voor jouw singeltje. Johnny Valentino is bij ons weer.
1: Goedemiddag. Gezellig, goedemiddag. Lang geleden weer, hè?
0: Nou, inderdaad. En voor de eerste keer eindelijk, hij is bij ons. Pascal Redekker. Ja, moeten we even een knopje
2: hebben? Ja, daar is hij, ja.
0: We zijn nee,
2: eindelijk ben ik erbij, ja, gezellig man.
0: Nou, inderdaad, wel een stukje moeten rijden, Pascal.
2: Ja, het is voor mij wel een pleurenzijd, zoals we in Noord-Holland zeggen. Ja,
0: maar ze komen van verder, hè? Ze
2: ja,
0: komen
2: van verder is lekker, hè?
0: Zo is het, zo is het. Maar hartstikke fijn dat je er bent.
2: Ja,
0: en we gaan natuurlijk, ja, we gaan het over een badkamerkraan hebben. Hoe kom je nou op zo'n titel, Pascal?
2: Bijzonder, hè? Ja, ik heb hem niet zelf geschreven, maar ik kreeg hem als demo toegestuurd en... ik vond hem heel grappig, dus ik dacht, deze gaan we uitbrengen.
0: Ja, ja, en bij jou ook, Johnny. Ja, je bent een beetje naar de serieuzere kant, het lijkt
1: me
0: wel.
1: Meen je dat
0: ja,
1: nou?
0: Ja,
1: ja,
0: toch?
1: Oh, echt? Nou, dan moeten we snel gaan veranderen dan.
0: Je bent anders dan de rest.
1: Ja, nou ja, dat weet je toch al een tijdje volgens
0: ja.
1: mij. Als ik dat daar nog niet weet. Nee, maar ja, lekkere zomerse plaat. Vorige keer was een soort Amerikanenplaat. En ja, ik maak gewoon plaatjes die ik eigenlijk zelf leuk vind. En hoop ik dat sommige mensen het ook leuk vinden. Dan,
0: is dat de leeftijd? Want de meesten zeggen van, ja, ik ga het nu wat rustiger aan doen. En ik ga alleen de dingen doen die ik leuk vind.
1: Ja, maar die doe ik volgens mij al 40 jaar de dingen die ik leuk vind. En rustiger aan doe ik ook al, dat weet je. Dus,
0: we gaan hem zo draaien. Maar ja. we gaan met jouw single beginnen, Pascal.
2: Leuk.
0: De badkamerkraan. We gaan hem doen. Hier is die.

0: Pascal, als ik jou een beetje mag schalen. Ben jij een van de feestzangers van Nederland, toch?
1: Ja, dat mag jij gerust zo schalen, ja. Nou ja, goed, ik vind het altijd lastig om mezelf in een hokje te plaatsen. Omdat het gewoon niet te doen is. Qua liedjes die ik uitbreng, dan wil ik wel graag het feest brengen. Dat wel, hoor. Maar qua optredens probeer ik zo breed mogelijk te zijn.
0: Dus, ja. Ja, ik zei het je al toen ik vorig jaar naar Tom Jones ging. Ja. En ik kwam daar links een cafeetje tegen.
1: Ja.
0: En ik denk, ik hoorde lekkere Nederlandstalige muziek. En daar stond jij bovenop op het podium natuurlijk.
1: Nou, ik heb volgens mij niet zo heel veel Nederlandstalig toegezongen. Meer een beetje Humperdinck en Tom Jones zelf. En dat repertoire volgens mij.
0: Maar het was wel gezellig, weet je.
1: Ja,
0: want je trok alle... Ja, publiek naar je toe. En dat is...
1: Ja, dat vind ik leuk. Bij die jongens... want het was Café Baco. En dat café... daar sta ik altijd naar de wedstrijd van onze Amsterdamse club ook te kijken. En dan gaan we daar een lekker biertje doen. En gezellig. En dan pak ik altijd even de microfoon even gezellig. Dus dat was ook die middag. En ik ging ook naar het concert. En dan hoorde ik achteraf van mijn voorgaande boeker, Corny Benz. Zit bij Benz Agency. Mm-hmm. Die zei tegen mij van, eigenlijk was het bij jou veel gezelliger dan Tom Jones. Want die zong al die liedjes niet meer die waar we van voor kwamen, zeg maar. En ik zong dat allemaal wel. Dus Never Fall in Love Again en Delilah en noem zo maar al bekende hits van. En ja. die misten ze eigenlijk een klein beetje bij het concert.
0: Ja, een en al geschiedenis. En als je Tom het podium op zag lopen, weet je wel.
1: Ja, maar het is ook gewoon een oude man. En dat maakt niet uit, maar zijn stem is nog steeds goud. Hè? En dat,
0: niet normaal.
1: Ja, dat zeggen KNO-artsen ook vaak wel. Van, maakt niet uit in principe hoe oud je bent. Als jij je stem gewoon blijft trainen, want het is een spier.
0: Mm-hmm.
1: Dan kun jij gewoon tot de lengte van de dagen kun jij gewoon zingen. Kijk, als jij altijd hard loopt en marathons loopt, kun je op je 70ste ook nog steeds een marathon lopen of 75ste. Alleen, het zal niet zo snel zijn als dat je 20 was. Alleen, je kan hem nog steeds lopen.
0: Goed voornemen voor je, Pascal, toch?
1: Zeker. Als je stem maar goed blijft trainen. En ik hou van zingen, dus ik zing thuis ook heel veel. Gewoon lekker achter een computertje en blaren. En soms pak ik daar de livestream bij en dan zing ik daar een beetje live.
0: Ja, normaal deden ze dat in coronatijd, weet je wel.
1: Ja, de vrijdagmiddagborrel. Ja,
0: de vrijdagmiddagborrel. We gaan naar jou, meneer Valentino.
2: Ja, gezellig.
0: Ja, je hebt ook een paar plaatjes uitgebracht onder Wally natuurlijk. Wat is Johnny Valentino?
2: Johnny Valentino
0: is eigenlijk de scheidslijn eigenlijk?
2: Nou, dus Johnny Valentino is eigenlijk de ondeugende Wally.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat, het ligt niet zo heel veel. Wally heb ik uitgebracht vorig jaar omdat ik 40 jaar in het vak zat. En dat ik 40 jaar geleden top op gedaan heb en alles. Mm-hmm. Dus heb ik een Wally plaatje uitgebracht. Maar ook het singeltje van 40 jaar geleden. En een mooi plaatje van mijn opa gemaakt, die ik zelf geschreven had. En daarna heb ik natuurlijk weer een aantal Johnny Valentino's uitgebracht. Maar Johnny Valentino trek.
0: Dan blijft het handelsmerk.
2: Ja, dat is handelsmerk. En dan doe ik 200 keer per jaar mijn kunstje.
0: Niet alleen bij de vakantieparken natuurlijk.
2: Nee, als ik hier klaar ben, gaan we naar het casino.
0: Bij de casino's, inderdaad.
2: Ja. Dus, veel bedrijfsfeesten. En ja, noem alles maar op. Waar ze me vragen, kom ik. En ik ben nog even blij met een boeking als 40 jaar geleden.
0: Mm-hmm. Kijk, ja, dan heb je het in je genen zitten volgens mij, hè?
2: Nou ja, ook heel eerlijk, voor de rest ken ik ook helemaal niet anders. Dus dat ben ik ook heel makkelijk in.
1: Ik denk dat we haar handen kunnen schudden.
2: Ja. Nee, mijn vrouw
0: is dat zo, jongen?
2: Ja. Mijn vrouw die zegt altijd, ga jij maar jouw ding doen. Want voor de rest, ik krijg een spijker in
0: jongens,
2: de muslaan. Dus dat doen mijn vrouw.
0: Je moet doen waar je goed in bent, toch?
2: Ja, nee, precies.
0: En dat doen wij.
2: Nee, in ieder geval doen wat je leuk vindt.
0: Ja, dus absoluut.
2: En dat doe ik al 40 jaar.
0: Vandaar dat jullie het ook volhouden, toch?
2: Ja, absoluut.
0: Dat is zo. We gaan hem draaien. Je bent anders dan de rest. Hier is die Johnny Valentino bij ons in de uitzending. Samen met Pascal Redekker.
3: Hey Rob de Leeuw, José hier. Ik ben zo blij dat jij mijn plaatjes draait. Dankjewel.

0: Heb ze dat thuis ook gehoord? Ik ga voor goud als...
1: Ja, nee, absoluut.
0: Ja,
1: ja, nee, ik heb het speciaal voor haar gemaakt. Dat snap je natuurlijk wel.
0: Ja, zeker. Ja, anders mag ik niet thuis komen natuurlijk.
1: Nee, nee. Ik heb weer goede punten gescoord vanochtend.
0: Zo is het, zo
1: ik
0: is
1: zei,
0: het.
1: Wat wil je hebben voor moederdag? Ja, ik koop het zelf ook. Ik zei, nou, dan betaal ik het wel.
0: Dat is zo'n dooddoener, Wally, toch?
1: Nee, we waren in Florida natuurlijk. En hebben natuurlijk al die outlets. Dus daar hebben ze wel een paar tasjes gekregen. Dus,
0: leuk.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, nou, daar moet je van genieten, toch?
1: Absoluut, absoluut. Ja, hoor.
0: Hoe ben jij moederdag begonnen vandaag, Pascal?
2: Ik ben wakker gemaakt door die twee kanjes van me.
0: Oh, kijk.
2: Dus ik had gisteravond een voetbaltoernooitje. Moest ik ook optreden bij dat voetbaltoernooi. En daarna nog ging er nog een menig versnapering in. Dus ik lag nog volledig met mijn ogen dicht. Mama, we zijn er. En toen kwamen ze, die jongens met ontbijt op bed.
0: Oh, leuk.
2: Dus, ja, is leuk, joh. Dus maar het was vroegdag. 8 uur, of nee, 7:30 werden we wel...
1: Mooie
2: ja.
1: tijd, man.
2: 7:15, ja.
0: Normaal is dat natuurlijk niet op zondag, Pascal, toch?
2: Nou, dat snap ik inderdaad wel een beetje uit. Nou, ik heb één zoon van die keept nogal goed. En die moet dan zondagochtend naar de keeperschool. Dus dan, op zich ben ik er wel vroeg uit, maar niet 7:15, nee. Dat is wel erg fanatiek.
0: Heerlijk, we gaan zo, daar ga ik weer van je draaien natuurlijk.
2: En, ja,
0: ik zei al, dat ken ik van Kevin Koning. Ja. Kevin Koning komt natuurlijk uit Volendam.
2: Ja.
0: En hoe heette die band?
2: Genius.
0: Genius.
2: Ja, wij...
0: Is over, hè, Genius, volgens mij.
2: Nou, ja, ze bestaan nog volgens mij wel, maar ze zijn wel op zoek naar een nieuwe frontman, geloof ik. En, dus het is wel op een laag pitje, hoor. Maar ik vond het liedje altijd heel erg goed. Ik zong hem altijd tijdens, we hadden het net over de vrijdagmiddagborrel. Mm-hmm. Tijdens die vrijdagmiddagborrel. En dus sindsdien zijn hun streams in één keer omhoog geschoten. Dus hun zeiden altijd van, eigenlijk is het ook een beetje jouw nummer. En we waren toen op zoek naar een nieuw liedje en we konden het niet helemaal vinden. En op een gegeven moment zei mijn vrouw van, misschien moet je dan gewoon daar ga ik weer proberen. Dus ik raar, weet je, ja.
0: Ja.
2: Hij is wel net een keer uitgebracht. Wat moet ik er dan nog een keer mee? In mijn achterhoofd gehouden, op een gegeven moment werd ik gebeld door Kevin Koning, Bas. Andere platenmaatschappij, die hangt aan de telefoon bij onze drummer. Die willen hem gaan doen. Godver.
0: Ja, precies. Dat zal ze even voor zijn,
2: dat
0: toch?
2: Dat zal ze even voor zijn. Dus wij snel de studio ingedoken, snel gemaakt. En hun opgeweld van, jongens, we zijn er al heel ver mee. Dat was volgens mij Bob Offenberg die hem wilde doen.
0: Oké. Okay.
2: Dat liedje toen gedaan.
0: Pascal, de rest is geschiedenis, toch?
2: Ja, dat is een hartstikke leuk liedje.
0: Zal we hem even gaan doen? Daar ga ik weer. Hier is die Pascal Redeker.
3: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.

Op de cruise, jongens. Wat klinkt die lekker zomers. Deze Route du Soleil op de radio bij Wij Houden het Hollands. Drechtstad FM, Atos Radio, RTV Ridderkerk en Merve Radio. We zijn helemaal live en ook op DAB+ in Zuid-Holland.

0: Ja, we noemen hem altijd Mr. Positivo. Deze natuurlijk Wolter Kroes. En ja, dit is zijn zomersingle. Daar gokt hij in ieder geval op. Heb jij dat ook wel eens dat je echt een zomerse plaat, een zomerse track uit wil brengen?
1: Oh, dat je zegt, ben je ook eens Mr. Positivo?
2: Ja, dat staat wel op mijn website
0: Maar dat ben je zeker, dat ben je zeker. Deze. Toch?
1: Altijd. Nee, ja, maar ik heb wel een aantal zomerse platen gemaakt. De Pam Pam natuurlijk en de Wakka Wakka. En op de vakantiepark, als ik er geen Pam Pam doe, dan breekt hij je weet wel uit. Ja. Nee, maar dat zijn wel de liedjes, dat zijn wel echte vakantieplaten.
0: Ja, maar dat heb je als je bij jou op de vakantieparken komt, dan ben je gewoon een instituut, hè, wat dat betreft.
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. Dat doen we natuurlijk al 25 jaar. En dan doen we minimaal 100 keer per jaar, ook al 25 jaar. Mm-hmm. Ja, en natuurlijk een aantal parken doen we eigenlijk het hele jaar door. Dus ja, dan mensen
0: niet alleen in Nederland, hè? Ook de buitenlandse parken.
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: In Duitsland ga je ook naartoe, hè?
1: Ja, dit jaar voor het eerst niet, hoor. Want ik kwam toch wel naar de 50, dus dan ga je dat toch wel merken. Nee, dit jaar, we zitten zo. Zelfs volgend jaar zijn de parken al aan boeken, dus dat is echt ongelooflijk. Dus het bureau waar ik bij zit, Viking, die zijn alleen maar blij. Want ja, die krijgen alleen maar boekingen voor de parken. Maar gelukkig ook heel veel andere boekingen, dus dat is natuurlijk ook wel heel leuk.
0: Ja, dat maakt het leven leuk.
1: Ja, absoluut. Ik ben hartstikke trots dat mensen een weekendje Johnny Valentino boeken. Ik vind het nog steeds ongelooflijk.
0: En zeg je dan van, het is nu mooi genoeg?
1: Nee, dat zeg ik zeker niet. Zeker niet. Nee.
0: Ja, dat was de plaat van vorig jaar, toch?
1: Ja, absoluut. En die hebben het heel goed gedaan. En leuke complimenten ook gehad. En ook de zenders die eigenlijk normaal geen Hollands draaien, die hebben hem gedraaid. Dat is Veronica en 538. Dus dat is natuurlijk
0: soms
1: wel,
0: kan het gewoon heel raar lopen.
1: Ja,
0: hè?
1: Absoluut. Absoluut. En zelfs Welen keek een heel leuk appje van me. Die ben ik natuurlijk ook mee naar Nashville geweest. Dus dat was natuurlijk hartstikke leuk.
0: We gaan hem doen. Hier is Johnny Valentino en het is mooi genoeg.

Soms wil je meer, soms is het goed. Soms wil je alles, maar alles, dat is niet altijd goed.

0: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. We praten zo verder met natuurlijk met Johnny Valentino en Pascal Redekker. En het volgende uur hebben wij Deon Leon. Dan is hij bij ons natuurlijk samen met Rinus Werns.
1: En dit is de nieuwe regiotip.
0: Manuel.

0: is de regio-tip. Deze week deze Manuel en Sprijpen Vleugels uit. En dat is nou het nummer van Marloes. Ja, die komt een beetje uit zijn buurt natuurlijk. Ook uit Groningen die kant uit. Ja, Pascal, we gaan even naar jou. Zeg mij waarom. Het komt een beetje uit een verdrietige periode voor jou natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dan worden de mooiste nummers gemaakt. Hè?
1: Zeggen ze wel vaak, hè? Zeg, Adele die ging scheiden en die heeft de beste album gemaakt. En noem ze maar op.
0: Was dat 25?
1: Ja. Ja. Nou ja, maar goed, mijn vader overleed plotseling. Je viel van de trap af en achter op zijn hoofd. En die lag onderaan de trap en kon het niet meer navertellen. Dus daar was ik heel verdrietig over. En, dat
0: liedje, dat is toch normaal?
1: Ja, natuurlijk. Een liedje heb ik toegemaakt, een paar jaar later. 4 jaar. Om precies te zijn. Toen lag mijn moeder op sterven. Dan had ik de eerste demo vanuit Manfred. Dus die liet ik nog aan mijn moeder horen. En toen overleed ook mijn moeder. Dus een hele zielige periode achter de rug. Ik heb er ook even een tijdje goed afgelegen. Ik ging gelijk doorwerken, werken. Gas erop. En dat ging eigenlijk prima, tot ik op een gegeven moment...
0: Oké, maar dan komt een mannetje met de hamer, hè?
1: Dat zeggen ze, ja. Maar ik zei altijd, die komt bij mij niet, hoor.
0: Nee.
1: Dat red ik wel. Nou, die kwam wel.
0: Dan zit je er weg te stoppen,
1: die
0: maar...
1: Die kwam wel, en die kwam dubbel zo hard, ja.
0: Ja. Ja, ik vind het nog steeds, en Rob ook, we hebben het al een paar weken erover gehad, van dit is het mooiste nummer van Pascal Redeker, wat hij ooit gemaakt heeft.
1: Mooi man.
0: En we gaan hem doen. Goed zo. Hier in de rechtszijde, hier is hij met Zeg mij waarom.

0: Ja, ik zei het net tegen je, Pascal, van iedereen heeft zijn rugzakje en iedereen kan het invullen op zijn eigen manier.
1: Nee,
0: dat is muziek, toch?
1: En dat is het mooie aan muziek, dat iedereen in een liedje kan verenigen wat een ander weer een heel ander gevoel bij heeft. Weet je? Ja. Dat maakt muziek.
0: En daar zijn jullie de ambassadeurs van, jongens.
1: Ja, nou ja, goed, we doen natuurlijk wel altijd heel erg de hoepapa en gezelligheid en lang levend lol, maar dit hoort er helaas ook bij het leven.
0: Nou, dat houdt er gewoon in dat je gewoon ook mens bent, Pascal.
1: Zeker.
0: We praten zo verder, maar eerst even Vincent op de radio met Mor Amor, por favor.
2: Hallo luisteraars van Wij Houden Het Hollands. Ik ben Vincent en dit is mijn nieuwe single.

0: Ja, vriend was dat natuurlijk. En dat is Vincent. En mor amor, por favor. Ja, we zitten alweer rond 10 voor 1 op de zondagmiddag. Het is vandaag 10 mei, het is moederdag vandaag. En ja, moederdag hebben we al gehad natuurlijk. Ja, ik vier het altijd 's morgens.
1: Ik heb mijn moeder 3 weken verwend, dus... Ik vind het wel goed.
0: Ik vroeg ook aan jou van hoe ziet de dag van vandaag uit. Maar je blijft hier in de buurt, hè? Gorkum.
1: Ja, ik ga naar Gorkum. Ik ga naar het casino. En dan ga ik een speciale moederdag-editie van de Glamour Bingo doen.
0: Wat houdt de Glamour Bingo in?
1: Nou, gewoon helemaal niks. Ik slap ouwe. Nee, het is hartstikke leuk.
0: Maar mooie prijzen of zo?
1: Ja, mooie prijzen. Leuke meisjes erbij. Moeders erbij. Mooie liedjes zingen in plaats van het feest. Dus dat is even wat anders, maar leuk. En dan de rest van de week is het weer ouderwets knallen.
0: Zo is het. Ja. Ja, en dat is bij Pascal niet anders, denk ik, toch? Jij gaat vandaag iets moois doen, eigenlijk.
2: Ja, nou, vriend en collega Etienne Alvarez, die komt uit de buurt van Os vandaan. Mm-hmm. Die heeft in het verleden al veel singles uitgebracht. Misschien is hij wel eens geweest, toch? Maar die heeft een goed doel vandaag, want hij gaat Alpe d'Huez gaat hij fietsen, samen met zijn dochter. Mm-hmm. En die hebben dan nu een benefietmiddag geregeld. Dus heeft een Django.
0: Zulke gasten moet je gewoon op een voetstuk zetten, natuurlijk. Ja, Ferry Lutz, toch?
2: Ferry de Lutz. Noem ze maar op. Iedereen komt voorbij. En ik mag ook een half uurtje mijn dingetje doen.
0: Ga je gelijk door? Of,
2: Nee, ik ga eerst nog voetbal kijken. En daarna gaan we die kant op.
0: Ja, ben je echt voetbalfan?
2: Ja.
0: Ajax natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat zeg je hier in het hol van de leeuw van
2: Feyenoord. Ja, dat maakt niet uit. Ik heb hier heel veel vrienden zitten in deze omgeving. Ja.
0: Die zijn ook Ajax supporter.
2: Die ga ik vanmiddag weer zien, hoor.
0: Daar staat er ook een, hè?
2: Ga ik vanmiddag een pilsje mee doen, ja.
0: Pascal, ik vond het bijzonder dat je vandaag bij ons was. Ja. Heel leuk dat je een keer voor ons gekozen had.
2: Ja, en, volgende keer weer, hoor.
0: En hopelijk kom er nog een volgende keer.
2: Zeker.
0: Dat gaan we zeker afspreken. Ik wens je heel veel succes met de single natuurlijk. En bij alles wat je gaat doen.
2: Dankjewel, jullie ook, jongens.
0: Ja, ik hoop je gauw weer te zien. Laten we dat afspreken. Ook Johnny Valentino, we hebben een afspraak met de Wannabes, hè?
1: Ja, want...
0: Begin september...
1: Ja, de primeur heb ik nog niet verteld, hè?
0: Nee, dat moeten we nog even doen, hè?
1: Oh, niet geheim houden.
0: Nee.
1: Nee, maar we gaan... ik heb toestemming gehad. Dus we gaan... Ik ga met de Wannabes een aantal theateroptredens doen. En er komt ook een bijpassende single bij. In de stijl van de Wannabes en in de stijl van Johnny Valentino. Hoe die ooit begonnen was. Dus dat gaat ontzettend leuk worden. En dat komt ergens in augustus komt die uit. En dan komen we in september naar jullie toe.
0: Een drukke bedoeling met de Wannabes. En natuurlijk Johnny Valentino erbij.
1: Ja, absoluut.
0: Dankjewel dat je hier was.
1: Heel graag.
0: Ik kijk er naar uit. En
1: nou, ik ook.
0: Tot de volgende allebei. Groetjes.
1: Dankjewel. Hoi.
3: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden Het Hollands.
0: Ja, we moeten opschieten, want we willen ze allebei nog een keertje draaien natuurlijk. Pascal Redeker en natuurlijk Johnny Valentino op de radio in het Rechtsteden.

heerlijk nummer. Deze van Pascal Redeker. En de badkamerkraan. We gaan even pauzeren, vrienden. En daarna zijn we nog een uurtje bij je terug met Rine Zwerns en Deon Leon in de uitzending. We draaien tot de klok van 1 uur. Johnny Valentino.

van 1 uur. Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip de Hondius komt na een uitbraak van het Hanta-virus toch naar Rotterdam. De passagiers worden op Tenerife van boord gehaald en naar Eindhoven gevlogen. De Hondius vertrekt daarna en arriveert over pakweg 5 dagen in de Rotterdamse haven voor desinfectie. Eerder zei het havenbedrijf nog dat het schip waarschijnlijk niet naar Rotterdam zou komen. In Rotterdam-Noord is vannacht een explosie geweest in een portiekflat aan de Agnicestraat en daarna ontstond brand in het trappenhuis. Meerdere voordeuren raakten beschadigd, ook lampen en plantenbakken. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden later weer terug. Voor de explosie is nog niemand aangehouden. Op het Rotterdam-gala in de Van Elle Fabriek is gisteravond ruim 1,3 miljoen euro opgehaald voor verschillende Rotterdamse goede doelen, zoals de Ronald McDonald Huizen en de John de Wolf Foundation. Ondernemers en BN'ers doneerden massaal tijdens de benefietavond. Ook de kerstverse pretparkeigenaar Wim Beelen was van de partij. Hij

0: En dat is natuurlijk Diego Holsken. Goedemiddag.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Vrienden van het Nederlands lied, daar gaat hij weer. Tot 2 uur vanmiddag. Wij Houden Het Hollands. Mijn naam is Rob de Leeuw. En we zijn hier met de beste nieuwe Nederlandstalige plaatjes en de leukste Nederlandstalige artiesten. Zeker. En dat doen wij ook op Moederdag. Ja, we gaan zo dadelijk nog even aandacht besteden aan moeder natuurlijk. Onder andere een plaatje van Jan Biggel. En ik heb er nog één klaarstaan volgens mij. Dus lekker blijven luisteren. In dit uur Deon, Leon en Rinus Werns bij ons op bezoek. Deon is binnen. Alleen Rinus die is nog niet gearriveerd. Dan wachten we nog even op. En dan gaan we het gezellig maken natuurlijk. Wij houden het Hollands.

doet het goed, hè? Deze Guido van der Graaf. Is mijn eigen schuld. Het is je eigen schuld dat je naar Wij Houden het Hollands luistert natuurlijk. Met Ron de Leeuw, Wesley Bronkhorst, samen met Samantha Steenwijk. Wat een mooi duet.

0: twee hele goede artiesten bij elkaar natuurlijk. En dat waren Samantha Steenwijk, tezamen met natuurlijk Wesley Bronkhorst. Nou, Rinus, die is nog een beetje absent. Had me nog gebeld net voor de uitzending. Maar hij zal zo wel binnenkomen druppelen, althans dat hopen wij. Maar een artiest die bijna, nou, ik denk 8 jaar niet meer bij ons is geweest.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Deon Leon.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je, man?
1: Ja, goed. Goed, het gaat goed.
0: Was het de laatste keer tezamen met Wolter Kroes? Of dan hadden we Wolter Kroes gebeld. En die had nog wat leuks voor jou gemaakt.
1: Oh, klopt, ja.
0: Ja, ja, dat is...
1: ja toen hadden we Wolter gebeld, ja.
0: Dat ja. is leuk. Hé, hey, hoe is het met je? Waarom zo lang hebben we niks van je gehoord?
1: Ja, waarom eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk zelf ook niet zo goed. Ja, ik ben er... ik ben wel altijd bezig... Voor mijn eigen gevoel ben ik er eigenlijk niet tussenuit geweest. Omdat ik altijd wel gewoon bezig ben gebleven met zingen en optreden. En verschillende projecten. Dinnershows, coverbands, noem het maar op.
0: Weet je wat het is, Deon? Als je geen singeltjes uitbrengt, dan ben je voor ons onzichtbaar. Snap je?
1: Ja, klopt.
0: En dan, ja...
1: Ja, dus daarom dacht ik ook inderdaad van... nou, ik moet mezelf weer zichtbaar gaan maken. Mm-hmm. En ben ik dus vorig jaar in contact gekomen met Wesley Bronkhorst... en Nina Smit van Bronx Music, het label. En toen zijn we met elkaar om tafel gegaan. En hebben we gelukkig een deal kunnen sluiten. En ben ik weer bezig met nieuwe
0: muziek.
1: Maar
0: hoe kom je daar zo terecht? Want Joey Nicolai, volgens mij is het ook bij Bronx Music.
1: Nou, die heb ik toen ook gesproken. Die vertelde ook over Bronx Music. En die zei toen tegen mij van... ja, dat is echt wat voor jou. Dan moet je ook contact mee gaan zoeken. En zo ben ik met Nina in contact gekomen. En zijn we gaan bespreken wat zijn je plannen, wat wil je. Hebben we een deal kunnen maken.
0: Dan is gauw 1-1-2 natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker.
0: Heerlijk dat je weer muziek hebt uitgebracht, man. En, Curaçao, het is een beetje je tweede land geworden, hè?
1: Ja, nou ja, mijn vader komt van Curaçao, die is Antilliaans. Ik ben half Antilliaans. Dus ik kom er van jongs af aan al als baby al. En het is onze favoriete vakantiebestemming.
0: Snap ik.
1: Ik vlieg er meerdere keren per jaar naartoe. Dus, en toen kwam het nieuws dat het voetbalteam, de Blue Wave... voor het eerst in de geschiedenis van voetbal naar het WK gaat. Dus daar wil ik iets mee
0: zit
1: doen.
0: Zit daar je hart nog een beetje, toch? Bij dat voetbalteam?
1: Ja, nou, ik vind het gewoon super gaaf dat Curaçao het voor elkaar heeft gekregen... om als zo'n klein eilandje toch zichzelf te kwalificeren voor het WK.
0: Ja, gaaf, man.
1: En dat in combinatie met het feit dat ik gewoon van Curaçao hou... dacht ik van, ja, daar wil ik iets mee doen. Ik wil een ode brengen aan het eiland. En een soort support vanuit Nederland naar de Blue Wave.
0: Je bent er al gauw weer, hè? Want morgen ga je naar Aruba... en daarna ga je gelijk door naar Curaçao,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, morgenochtend vliegen we naar Aruba, inderdaad. Ja. Ja.
0: Is het dan ook nog een promo daar op het eiland? Wat heb je daar? Dolfijn of zo?
1: Ja, Dolfijn.
0: Radio Dolfijn?
1: Ja, daar zit ik 19 mei in de uitzending.
0: Wat leuk.
1: Om daar ook over de single te praten.
0: Nou, zullen we maar gauw gaan draaien?
1: Ja, laten we het doen.
0: Eindelijk is hij weer bij ons. En Rinus is ook binnen, gelukkig. Natuurlijk. Deon Leon en Curaçao.

0: Ja, Deon, als ik hem zo beluisterd, en ik heb dat natuurlijk al een keer gedaan, maar dan denk je echt, dit is echt een voetbalnummer, weet je wel. Het is, ja.
1: Ja, dat was ook wel een beetje...
0: Dat is de insteek geweest,
1: hè? Dat is de insteek geweest, ja. Ik wilde echt een soort, ja, echt een beetje een WK-anthem-achtige sound in het nummer hebben.
0: Ja, dat is prima gelukt,
1: ja,
0: moet ik zeggen.
1: Ja, gelukkig
0: nu
1: wel.
0: Nu hopen dat ze nog een beetje goed gaan voetballen, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik hoop het ook. Ze spelen 14 juni de eerste wedstrijd tegen Duitsland.
0: Hoe is dat zo het gemiddelde met dat team? Zitten ze er goed in?
1: Nou, ik heb een paar oefenwedstrijden gezien. Ze zijn nog niet heel veel aan het winnen. Maar ze zijn goed aan het oefenen. Dus ja, we gaan het zien. Het is maar de vraag.
0: Ja, ik zei het net al. Van, wat is de voertaal van Curaçao? Is, ja. Is dat meer een deel Nederlands? Of,
1: nee, Papiaments. Dat is de taal die ze daar spreken, inderdaad. Maar
0: Dus eigenlijk om het grote publiek daar op Curaçao te bereiken, zou je hem ook in Papiaments uit moeten brengen, toch?
1: Ja, ja, klopt. Maar je hebt op Curaçao heb je een artiest die heet Jayon. Dat is dus één letterverschil met mijn naam. Die heeft in het Papiaments dus wel ook een nummer uitgebracht voor het WK. Wat het team op Curaçao ook echt omarm hebt als hun Curaçao WK-nummer. En ik vond het leuk om vanuit Nederland iets te doen om daar nog een beetje aandacht op te vestigen en aan te geven en te laten weten van joh, vanuit Nederland staan we ook achter jullie. Wij zijn ook trots op het feit dat Curaçao naar het WK gaat.
0: Precies.
1: En daarom is het merendeel in het Nederlands gezongen.
0: Het hoort toch een beetje met Nederland, hè?
1: Ja, want Papiaments, ja, dat spreken we hier niet.
0: Nee.
1: Dus ja, dat wordt een beetje lastig.
0: Ja. We gaan even naar je buurman. Hij is gelukkig bij ons binnen. En deze man die ook ambassadeur is bijna van het Nederlandse levenslied, mag ik zeggen. Rinus, ja. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er weer bent, man.
2: En, ja, zeker.
0: Ik moet even jou een compliment geven namens alle jongens hier dat je een geweldige single op de markt hebt gezet.
2: Ja, dank je wel. Dank je wel.
0: Dus het lukt je
2: uit. Het is een goede plaat.
0: Ja, ja. Ben je zelf blij mee?
2: Ja, ja, ja, zeker. Ik ben er heel blij mee. Ja, ja, ik wou echt alles live erin. En ja, dat is allemaal wel gelukt, eerlijk gezegd.
0: Jij zegt, ik wou alles live erin. Maar alle instrumenten zijn dus live gespeeld.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus eigenlijk een volledige band erachter zitten, zeg maar.
0: Dat is een dure productie dan,
2: ja.
0: Vriend.
2: Ja. Het is wel wat duurder als normaal, maar goed.
0: Ja, maar
2: het is wel een mooie plaat geworden.
0: Maar dat straalt het al helemaal uit, hè?
2: Ja, klopt.
0: Zal me even gaan beluisteren?
2: Ja, zeker.
0: Hier is die Rinus Werns bij ons in de studio. Tezamen met vriend van dit radiostation al jarenlang, Deon Leon. En hier is die met Elke dag is mijn dag.

0: is mijn dag.
1: Ja, Rinus, elke dag, dat is jouw dag. Is dat zo? Yes. Is dat een motto geworden van jou?
2: Ja, in
1: van...
2: principe wel. Ja, dat heb ik wel vooraf een beetje aangegeven, eerlijk gezegd.
1: Maar dat is zo, hè? Hoe ouder dat we worden, hoe meer dat we daarbij stil gaan staan, toch?
2: Je moet alles eruit halen. Je moet genieten van het leven. En het kan morgen zo voorbij zijn, natuurlijk.
1: Zo is het. Maar dat jij geniet van het leven, dat weet ik wel zeker.
2: Ja, dat komt ook goed.
1: Praten zo lekker verder. Het is moederdag. Het is vandaag 10 mei. En we gaan natuurlijk een plaatje voor moeders meedraaien. Voor alle moeders hier in de Drechtsteden. Jan Biggel en ons moeder Zenon.
3: Beste vrienden, hier

0: Ja, Jan Biggel, vorig jaar was hij nog bij ons natuurlijk. En dit was zijn hits. En eens is hij daar en dan kan hij gewoon komen. Ja, verlang jij daar ook nog naar, Leon? Ben je daar artiest voor om één keer die grote hit te maken?
1: Het klinkt misschien heel cliché, maar dat een stukje erkenning als je muziek maakt is wel prettig, ja.
0: Ja, daar doe je het voor, toch?
1: Ja, ja. Of je nou, ja, een hit. Ja, je bent toch allemaal een beetje op zoek naar een hit?
2: Ja, dat denk ik toch wel, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is het. En ja. Wat mij verwondert is dat je 6 jaar geen... 6 jaar is niet waar natuurlijk. Ja, wel. Wanneer was het? 2019 voor het laatst?
1: Ja, volgens mij
0: dansen,
1: wel.
0: Dansen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En toen is bij jou even het knopje omgegaan. Was dat de Nederlandstalige muziek die je niet meer zo leuk vond? Maar jij zegt van, ik ging wel door met het treintje. Het treintje bleef wel rijden met mijn optredens.
1: Ja, klopt. Alleen ik was zelf gewoon eventjes... op een gegeven moment heb je ook niet de juiste mensen meer om je heen. En
0: ben je de inspiratie kwijt?
1: Ja. Het is moeilijk om eigen muziek uit te brengen. En,
0: vooral in die hele grote vijver. Hè? Die
1: dansen bijvoorbeeld. Ja. Dat is een plaats die heb ik in eigen beheer toen uitgebracht. Daar zeggen nu nog steeds mensen als ze het voor het eerst horen... van ja, waarom kennen we dit nummer niet?
0: Nee.
1: Ik zeg ja, ik heb dat toen in eigen beheer uitgebracht. Daar zat voor de rest geen label achter, geen boekjeskantoor, helemaal niks. En dan merk je gewoon dat zo'n plaat... ja, dat krijg je zo moeilijk aan de man op dat moment. En daar heb je gewoon echt goede mensen voor nodig om je heen. En om dat team om je heen te verzamelen... ja, dat kost soms gewoon een heleboel tijd.
0: En geld.
1: En geld ook, ja. En Nederland is wat dat betreft gewoon een klein land.
0: Ja.
1: Die vijver lijkt heel groot, maar qua labels valt dat wel mee.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet gewoon goed op zoek. En ik denk dat ik een genre muziek heb... wat voor labels ook best wel een uitdaging kan zijn.
0: Omdat, ja, omschrijf jouw genres.
1: Nou, ik noem het Nederlandstalige Latin pop eigenlijk. Mm-hmm. Omdat het...
0: Het is wel populair tegenwoordig.
1: Ja, zeker. En daarom wilde ik ook weer ermee aan de gang. Omdat ik gewoon merk, Nederlandstalige muziek is sowieso...
0: Mm-hmm.
1: In de loop der jaren gelukkig veel meer geaccepteerd... als dat vroeger was.
0: Maar ook, jij wil geen Rolf Sanchez zijn. Snap je ook bedoel?
1: Nee, want het mag wel...
0: Je eigen stempel erop zetten.
1: Ja, en het mag wel iets gezelliger en iets volkser, zeg maar. Mm-hmm. Rolf Sanchez die gaat wel heel erg op de Spaanse tour, zeg maar.
0: Ja.
1: Wat goed is, hoor, want hij brengt fantastische muziek uit. Maar het mag wat gezelliger. Ja.
0: Zo is het. Hij is gelukkig weer bij ons en we gaan natuurlijk muziek van hem draaien. Deon Leon, hier is hij met Dansen.
3: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stonden.

0: beste vriend daar uit Nijmegen, dat was hij natuurlijk. Marvin van de Geest. En binnenkort zal hij ook wel weer bij ons langskomen, denk ik. We praten natuurlijk verder even met onze gast hier in de studio. Het is alweer 8:08. Tijd gehard. Dus, Rinus, ik moest een plaatje draaien van Rob. En die zei, ja, die moet je echt draaien. Anders gaat het feestje niet door.
1: Ja?
0: En dat is een single van vorig jaar. Wat heb jij gedaan?
1: Oh, wat heb je gedaan? Ja,
0: ja
1: dat is een goed plaatje.
0: Wat maakt dat een bijzonder plaatje voor?
1: Ik was er alle tijd uit. En dat was eigenlijk weer mijn eerste singeltje die ik uitbracht. Sinds een jaar of twee, denk ik.
0: Ja,
1: want
0: precies.
1: Ik had de tijd niks gedaan.
0: Je had ook een pauze ingelast, inderdaad.
1: Ja, ik had hetzelfde eigenlijk.
0: Als Deon.
1: Ik heb hetzelfde. Ik heb een jaar echt helemaal niks gedaan. Dus ook geen optredens.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was wel. Nou ben ik weer terug.
0: Was het ook inspiratieloos?
1: Nee. Ik had gewoon geen zin meer.
0: Nee.
1: Het was gewoon helemaal weg. Ja. Toen heb ik een jaar helemaal niks gedaan. Geen optredens, helemaal niks.
0: En
1: toen ben ik weer toch weer een beetje begonnen. Begon te kriebelen.
2: Een soort sabbatical.
0: Ja.
1: Toch weer een beetje begonnen, ja.
0: Rinus, geloof mij nou, dat zit in je bloed. Dat gaat er nooit meer uit.
1: Nee, dat denk ik ook, Alleen af en toe dan is het toch even. Dat jaartje, moet ik zeggen, was wel even fijn.
0: Mm-hmm. Maar dan heb je dat gewoon nodig om je eigen weer op te laden, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ik had het ook met mijn stem dan.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook heel veel last van gehad. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen.
0: Nou, inderdaad.
1: Dus
0: wat heb je gedaan?
1: Ja.
0: We gaan hem doen. Hier is Rinus Werns.

Leuk ventje deze. Chris Bauer doet het zeker zo goed als zijn vader, hoor. Deze, ja, hoe heet dat liedje? Ja, ik was even de tekst van het liedje kwijt. Ik schrijf de Jan Smit natuurlijk. Monique Smit op de radio. En we draaiden hem natuurlijk bij Wij Houden het Hollands. Ik wil je helemaal.

0: Ja, dat was een collega van Deon Leon bij Bronx Music natuurlijk. Ja. Ja, we zetten even de schuifjes open. Dan kunnen we even gaan afronden. Het is alweer 12 minuten voor de klok van 2 uur op deze zondag. Moederdag, 10 mei.
1: Wij moeten allemaal weer naar ons moeder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, sommigen hebben nog een moeder natuurlijk. En ja, niet allemaal meer natuurlijk.
1: Nee, sommigen. Nee.
0: Ja. Dus als je nog een moeder hebt, Deon, geniet ervan natuurlijk.
1: Ik heb mijn moeder gelukkig nog. En we zijn vorig jaar is mijn moeder haar eigen moeder verloren.
0: Mm-hmm.
1: Dus voor mijn moeder is dit de eerste moederdag zonder haar eigen moeder.
0: Ja, en dan merk je pas hoe moeilijk dat het is, toch?
1: Ja, ja, dat is, als je daarover nadenkt, is dat wel apart. Dus ja. Ze is zometeen, als ik naar huis ga, is ze lekker bij ons. Dus gaan we lekker lunchen met z'n allen.
0: Zo is het. Genieten van het leven, toch?
1: Zeker, dat is het allerbelangrijkste.
0: Een van de grootste motto's.
1: Ja.
0: Morgen weer in het vliegtuig richting de Cariben.
1: Ja,
0: om het zo maar te zeggen.
1: Nog meer genieten.
0: Nog meer genieten. Ik wens je heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop natuurlijk dat ze alle wedstrijden winnen voor je. Want dan, dan komt hij pas goed uit de
1: verf. Zou fijn zijn. Ik hoop dat ze hun best doen.
0: Ja. Mag ik je bedanken, Deon, dat je weer een keer hier was. Ik
1: vond jullie bedankt.
0: Bijzonder leuk. En mocht er een nieuwe single zijn, dan ben je zeker
1: weer... Dan kom ik graag weer langs.
0: Oké, bij deze afgesproken.
1: Dankjewel.
0: Rinus, jij bent een van de stamgasten van ons. Dus...
2: Ja.
0: En hopelijk in een lengte van jaren gaat niet meer stoppen.
2: Nee, dat gaan we niet doen. Okay. Dat gaan we niet doen.
0: Van die mooie plaatjes blijven maken zoals deze. Elke dag is mijn dag.
2: Ja, gaan we doen.
0: Hoe ziet jouw zondag eruit?
2: Voor mij hetzelfde. Ik ga dadelijk ook naar mijn moeder en dan gaan we wat eten en... Een beetje drinken erbij. Dan komt het allemaal goed.
0: Zo is het. Hey, dankjewel ook dat je hier was. En tot de volgende keer.
2: Bedankt.
0: Oké, graag gedaan.

Leon op de radio in Curaçao. Wat mij betreft een hele fijne zondag. Geniet van Moederdag. Wij zijn de volgende week weer. En een van de hoofdgasten, Jeroen van Zijls. En even serieus. Tot dan en geniet vandaag.

van 2 uur. Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip de Hondius komt na een uitbraak van het Hanta-virus toch naar Rotterdam. De passagiers worden op Tenerife van boord gehaald en naar Eindhoven gevlogen. De Hondius vertrekt daarna en arriveert over pakweg 5 dagen in de Rotterdamse haven voor desinfectie. Eerder zei het havenbedrijf nog dat het schip waarschijnlijk niet naar Rotterdam zou komen. In Rotterdam-Noord is vannacht een explosie geweest in een portiekflat aan de Agniesestraat en daarna ontstond brand in het trappenhuis. Meerdere voordeuren raakten beschadigd, ook lampen en plantenbakken. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden later weer terug. Voor de explosie is nog niemand aangehouden. Op het Rotterdam-gala in de Van Elle Fabriek is gisteravond ruim 1,3 miljoen euro opgehaald voor verschillende Rotterdamse goede doelen, zoals de Ronald McDonald Huizen en de John de Wolf Foundation. Ondernemers en BN'ers doneerden massaal tijdens de benefietavond. Ook de kerstverse pretparkeigenaar Wim Beelen was van de partij. Hij gaf een ton. Een Turkse voetbalfan zijn gisteravond in Rotterdam massaal de straat opgegaan om te vieren dat Galatasaray landskampioen is geworden. Ze kwamen bij elkaar op de Koolsingel. Daarna liep een grote groep door naar de Erasmusbrug. En dat zorgde soms voor gevaarlijke situaties op de trambaan. De politie heeft de Turkse fans na een tijdje weggestuurd. Dat verliep zonder problemen. Het weer nog zonnig en droog vandaag in onze regio. Er staat een matig aan de kust, vrij krachtige noordoostenwind. En het wordt 17 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: vakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 3 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas blokkeren opnieuw de havenspoorlijn. Het gaat om zo'n 20 demonstranten. Ze zijn bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgen ervoor dat er geen goederentrein meer door kan. Geef Tegengas protesteert onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het zou gaan om een vrouw. Omroep West meldt dat de 10 kilometer en de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nu nog op het parcours zijn, kunnen nog wel finishen. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 mensen gewond geraakt. Op beelden is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto zou hebben spookgereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. En het cruiseschip de Hondius komt na een uitbraak van het Hanta-virus toch naar Rotterdam. Eerst was er nog geen sprake van. Het schip zal hier worden gedesinfecteerd. De passagiers zijn op Tenerife van boord gehaald en worden naar Eindhoven gevlogen. De Hondius vertrekt daarna en arriveert over pakweg 5 dagen in de Rotterdamse haven. Aan boord zijn bemanningsleden en ook het lichaam van een vrouw uit Duitsland die tijdens de cruise is overleden. Dan nog het weer. Zonnige periode en droog. Er staat een matige, aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig. Het wordt wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop.

0: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan een matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in.

0: Zint er maar eentje. Madonna hoorde je in 1985 Into the Groove.
1: Uit de film, hè?
0: Welke film?
1: Desperately Seeking Susan.
0: Zo, goeiedag. Heb je dat net op lopen zoeken of is hij dat uit je hoofd?
1: Dat wist ik. Ik wist dat hij... Ik heb wel even opgezocht, want dat wist ik niet meer zeker... of het nummer nou inderdaad echt voor de film geschreven was. Maar dat was niet zo. Ze had hem al voor een album geschreven. Maar dit nummer werd wel bekend door de film.
0: Zo. Nou, ja, hey. Je kent het maar vast weten.
1: Goeiedag.
0: Zondag 10 mei 2026. En vandaag is het vaderdag, moederdag, kinderdag, allerlei soorten dagen.
1: Oma dag, opa dag,
0: het maakt mij allemaal niet zo heel veel uit. Allemaal leuk voor de moeders die vanochtend verwend zijn door de kinderen of door de kleinkinderen, de oma's zeg maar. Ja, hartstikke leuk. Maar ik heb er niet zo heel veel mee. Het is allemaal zo commercieel als de neten. En als het commercieel is, dan kost het een hoop centen. En dan kun je het gewoon een andere dag ook wel een bloemetje geven, ja, heb ik dan altijd zoiets.
1: Dat heb ik ook. Mag ook gewoon op een andere dag.
0: Ja, mag op een andere dag.
1: Ja,
0: absoluut, ja. Oh, sorry, wacht even.
2: Ja, ik kan het ineens ingeven. Ja. Aangezien nu alles volop in bloei staat, kun je uit het bed ook best een mooi boeketje. Dat is nog gratis ook, dus.
1: Ja. En dan heb je er nog moeite in gestoken ook om ze zelf te plukken.
2: En je kan het zelf samenstellen. Dus,
0: ja, nee, dat kan nog.
2: Er staat genoeg moois in bloei. Dus,
0: ja, absoluut. Ja.
1: Hey, ik vind, daar hebben we het al eens eerder over gehad, inderdaad. Ik vind het voor de kinderen die, weet je wel, dat ze op school wat leuks maken of zo. Je bent een kei van een moeder en dat soort dingen. Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik wel grappig.
0: Dat deed ik altijd met een reden. Ik denk, als ik dat dan voor mijn moeder doe, wie weet is het dan voor mij nog wel weer lief. Nee, is gekheid. Wel een beetje een hele gekke dag. Het is dan moederdag. Ik heb geen moeder meer. Ik heb in mijn hart nog absoluut een moeder.
1: Ja.
0: Maar niet meer op deze aarde. En vandaag was het ook de trouwdag van mijn vader en moeder. En als ik het goed reken, zijn ze vandaag 61 jaar getrouwd. Volgens mij waren ze in 1965 getrouwd.
1: Ah, oké.
0: Okay. Was het later? Was het eerder of een jaar later? Nee. 66? Ah, nou, dan zijn ze 60 jaar getrouwd.
1: 60.
0: Nou, dan ga ik vanavond een frietje eten, want dan heb ik toch een klein feestje.
3: Dit is de beste dosis gouden oude vitamine.
0: Ja, dat.
3: Dit is Back to the Roots.
0: Ja, zeker. Nou, speciaal voor alle mama's dan. De Spice Girls. Je hoort mama.

0: absoluut goed om iemand eens een klein beetje in het zonnetje te zetten. Dat is helemaal niet erg. En als je daar aan mee wil doen, vooral doen. En vooral heel veel plezier aan beleven, want dat is het allerbelangrijkste. De Spice Girls hoorde je en Mama uit 1996. Het eerste uur vandaag staat volledig in het teken van 1985. Waarom nou? Gewoon omdat het kan en ook het leuk vind.
1: Ik ook, dus dat scheelt.
0: Ja, en dat eigenlijk de eerste plaat in de playlist die er al stond, zeg maar. Als we non-stop draaien, dan staat er een playlist. Meestal verander ik die helemaal, maar dat maakt niet uit. Maar was er in de 85. Ik denk, nou, we gaan 85 doen. Nou, lekker door. Absoluut, wat gaan we ermee doen? We hebben het druk, denk ik, hoor.
1: Ja, zeker. De theaters, agenda's uiteraard. Theater De Willem en Kunstmin. Kunstmin is iets langer dan De Willem. En bij De Willem zijn er ook al 2 uitverkocht.
0: Dat is lekker.
1: Zeker.
0: Dat is heel... En De Willem begint al heel vroeg. Al heel snel met een voorstelling.
1: Dat klopt. We gaan het nog niet zeggen.
0: Nee, we gaan het absoluut niet zeggen. Nee, dat gaan we zeker niet doen.
1: Anders heb ik geen agenda meer. Nee, dat is niet waar. Er zijn er nog wel een paar.
0: Oh, dan verzinnen we wel wat. En om 5:30 en 6:30 kijken we natuurlijk naar het weer wat de aankomende dagen gaat worden. Krijgen we een mooie hemelvaart, dan wordt het toch wel een hele natte hemelvaart. Zoals het er nu uitziet, een natte. En dat kan ook zijn dat 30 graden wordt van het zweet. En dat kan 18 graden zijn van de regen.
1: Ja.
0: We gaan het zien. Dit is Tears for Fears. And everybody wants to rule the world.

echte radio is terug. Hier hoor je het geluid van vroeger. De beste oldies, classics. Alleen hier hoor je de superjuweeltjes van de hits van toen. Welkom bij Back to the Roots op Drechtstad FM.

0: leidt altijd ergens naartoe. Of het nou van A naar B is, naar C naar D is, of naar boven naar beneden, maar niet zoveel uit. The Talking Heads hoorde je. And The Road to Nowhere. Dat vind ik een beetje een rare titel. Road to Nowhere.
1: Nou ja, soms heb je bijvoorbeeld, als je in een relatie zit en het gaat nergens heen, dan zit je ook op een road to nowhere.
0: Zo, hallo, goedemorgen. We halen het allemaal vandaan.
1: Ik ben echt goed bezig, hè, vandaag.
0: Nou. Kijk of hij dat ook is, Sebastian van Erik. Goedemiddag, jongen.
2: Goedemiddag.
0: Wat gaat het allemaal worden? Nee, laat ik het zo zeggen. Ik heb een heerlijk weekend gehad, jongen.
2: Kijk, dat is nou juist beginnen met een positieve insteek.
0: Ik heb mijn eigen de pleuris op z'n Rotterdams gezegd gewerkt, zeg maar. Maar het was wel lekker.
2: Ja, nee, het was eigenlijk een
0: daarna heb ik mijn stoel gepakt, kussens erop, voetenbankie en 2 minuten later sliep ik.
2: Ja, maar ja, het was ook aangenaam. Niet te fris, niet te warm, het zonnetje erbij. Nou, wat willen we nog meer?
0: Een hoop geld dat ik kan stoppen met werk. Maar ja, dat zal een droom blijven.
1: En de komende week met hemelvaart ook goed weer.
0: Ja, maar, alsjeblieft, maar het ziet er niet echt uit.
2: Er staan toch wel aardig wat druppeltjes op de planning voor de komende week.
0: Gaan we het weerbericht dan doen of zeg je van laat me zitten?
2: Nou ja, als we het omdraaien met de komende week beginnen, dan hebben we eerst het negatieve gehad en dan eindigen we met dit weekend, wat het vandaag heeft gedaan en gisteren. Maar nee, dat doet het gewoon in chronologische opbouw.
0: Vind ik ook, jongen. Brandlos.
2: Ja, zo meteen de komende week. Eerst maar eens eventjes beginnen met het huidige weer. Het weer van dit weekend. Ja, de temperaturen, we merkten het al sinds de tweede helft van deze week. Onder invloed van hoge druk begon de wind af te nemen, de temperaturen op te lopen. En de zon begon ook steeds meer aan terrein te winnen. En dat leverde toch een paar van die fraaie lentedagen op. Ja, met eigenlijk een piek in het weer en de temperatuur dit weekend. Gisteren veel zonneschijn met, ja, in de middag voornamelijk toch ook nog wel een paar stapelwolken. Maar in ieder geval droog weer, vrij kalme wind. En regionaal op de zaterdag toch die 20 graden grens bereikt. En het was gewoon prima vertoeven buiten. Vandaag minder zonnig, maar de zon nog altijd goed in het weerbeeld. Met zonnige perioden afgewisseld met bewolking. Nog steeds droog, temperaturen wel wat lager, meer wind. Maar ondanks dat is het nog steeds gewoon een prima voorjaarsdag. Aangenaam weer om buiten door te brengen. Ja, vandaag moederdag. Vorig jaar op tijdens moederdag. Toen was het op zondag 11 mei. Hadden we een prachtige dag. Zon overgoten en op uitgebreide schaal ook zelfs die zomerse waarde van 25 graden op de thermometer. Dat hadden we vandaag niet. Wel hadden we dus de zon in het weerbeeld met wat sluierwolken, wat stapelwolkjes. Een droge dag tot dusver overal. En de temperaturen, ja, die vielen wel wat lager uit dan gisteren. Met een graad of 17 in de eigen regio, zo'n 13 tot 14 graden op de Waddeneilanden. En in Limburg nog zo'n 20 graden plaatselijk op de thermometer. De wind begon wel op te steken, matig windje, diepe landinwaarts en een stevige bries uit het noorden tot noordoosten vlak langs de kust. Ja, dan is het de vraag wat het weer allemaal gaat doen. Nou, om te beginnen met vanavond. Ja, er ligt een storing tegen het noordwesten van het land aan die langzaamaan wat dieper het land intrekt. Maar ook vanuit het zuiden komt een storing wat dichterbij. En dat is een storing waar veel bewolking op zit. En dat betekent voor de zondagavond vanuit het zuiden dikker worden de wolken. Eerst droog, maar zo richting het einde van de avond begint het in het zuiden al op sommige plekken een beetje te regenen. En die regen breidt zich dan wat meer uit naar het oosten toe. De wind blijft waaien uit het noorden tot noordoosten. Is aan de kust vrij krachtig tot krachtig in de avond. Maar neemt later wel ietsjes af. Nou, komende nacht is het dan bewolkt in het zuiden en oosten. Met af en toe regen. Meeste neerslag in het zuiden van Limburg. In het westen en noorden klaart het soms op. Daar blijft het dan ook op veruit de meeste plekken droog. Temperatuur ook daarin verschillen. In het noorden kan het lokaal afkoelen tot een graad of 3. Terwijl dat het vlak aan zee plaatselijk een graad of 8 wordt. Nou, dan na dit weekend, om te beginnen met de maandag. Dan beginnen we met veel wolken in het zuidoosten. Nog een beetje regen in Limburg, maar dat gaat dan vrij snel in de ochtend wegtrekken. Dan krijgen we zonnige momenten, ontstaan de stapelwolken. Maar later nemen de wolken vanuit het noordwesten toe. En in het noorden valt er later in de ochtend al een enkele bui. In de middag volgen er wat meer buien vanuit het noorden tot noordwesten. Heel lokaal is er bij hagel mogelijk. De zon zien we dan ook zeker nog wel af en toe. Maar die temperaturen gaan flink omlaag, naar 10 tot maximaal 14 graden. Stevige wind uit het noorden tot noordwesten. Aan de kust vrij krachtig of krachtige kracht 5 tot 6. Diepe landinwaarts een veelal matige wind. Na morgen krijgen we te maken met toch wel geregeld onbestendig voorjaarsweer en ook koel. Met af en toe zon, maar ook bewolking. Geregeld trekken er buien over het land heen. Een aantal frisse nachten. Ja, zo zien we dus eigenlijk wisselvallig lenteweer. En ook hoogstaand zal het tijdens Hemelvaartsdag niet zijn. Want ook dan zon, wolken en een aantal buien.
3: We nemen je mee terug in de tijd met de hits. Jouw jeugdsentiment.
4: Hoor je bij Back to the Roots.
3: Back to the Roots.

0: dit is dan weer zo dubbel, hè? Die boys hoorde je in The Rhythm of the Night. En wat is nou The Rhythm of the Night?
1: Ja, nee, nou ga ik er niet meer aan beginnen.
0: Nee, zeg ik.
1: Het ritme van de nacht.
0: Ja.
1: Het ritme van de nacht.
0: Ja. Rob de Nijs zong erover, ooit wel eens over het ritme van de regen.
1: Ritme van de regen.
0: Ja, wij zeiden altijd wat anders. Het ritme van de geiligheid maakten wij er altijd van. Nou, heb ik het toch gezegd. Oh. Ja, sorry, het is niet anders. Oh, heerlijk, hè? Dit is weer zo'n zondag. En dat merkte ik eigenlijk vanochtend al toen ik wakker werd. En denk ik, oh, dit is weer zo'n zondag. Nou ja, vooruit dan maar weer. Zondag 10 mei, moederdag, Mother's Day. Ik wilde eigenlijk ook meeboet draaien, maar dat is zo voor de hand liggend. Mother, how are you today?
1: Ja,
0: dat is, ja. Nou, dat is weer te zoetsappig, nee, toch?
1: En die komt niet uit 85, hè?
0: Die komt niet uit 85, nee. Nee, absoluut niet. De volgende plaat ook niet, trouwens. Die stond wel in het lijstje van 1985, maar daar komt die absoluut niet uit. Dan ga
1: maar
0: ik
1: misschien
0: gewoon
1: wel een hit in 85. Oh, dat zou kunnen. Dat kunnen?
0: Oh, dat zou kunnen, maar oh, geen idee. Vind je zo belangrijk? We gaan hem in ieder geval draaien. Dat is deze van Expose. When I Look at Him. Zometeen gaan we de theateragenda doen.
1: Ja.

0: is de theateragenda.
1: Ja, en we gaan beginnen met Theater De Willem hier in Papendrecht. Op maandag 11 mei hebben we Het Voorgevoel. Deze is dus inmiddels helemaal uitverkocht. Het programmaboekje wordt dan gepresenteerd met een aantal optredens die op dit moment nog geheim zijn. Wij gaan er naartoe, dus we kunnen de volgende keer weer eens over vertellen welke wij hebben gezien. Op woensdag 13 mei nog een voorstelling die uitverkocht is. Cabaretier Jay Francis met zijn programma Evolutie. Op vrijdag 15 mei is het de Dire Straits Tribute Band Dire Straits. Uit meer dan 100 tribute bands werden zij verkozen tot de allerbeste. En uiteraard komen de nummers Sultans of Swing, Walk of Life en Brothers in Arms voorbij. Op zaterdag 16 mei is het dan tijd voor de familiemusical Juf Roos gaat op vakantie. Dat is de YouTube-hit van deze tijd. De leeftijd is vanaf 2 jaar. Ja, alle voorstellingen kun je uiteraard weer terugvinden op theaterdewillem.nl.

0: dat is het. Not working, that's the way you do it. And money for nothing.
1: Yeah. And the chicks for free.
0: Daar geloof ik geen ene reet van. Dat blijf ik niet te geloven.
1: Wat ik wel geloof is dat deze wel uit 1985 komt.
0: Ja, absoluut, ja. The Dire Straits, hoor je, Money for Nothing. Hou je meer van deze muziek, dan ben je welkom volgende week natuurlijk in Theater de Willem.
1: Ja.
0: Niet van de Dire Straits, maar wel van de tribute band
1: ja,
0: van
1: de
0: Dire
1: Straits. Ja, de Dire
0: Straits. Straits zelf.
1: Straits. Ja.
0: Want dat is ook lekker.
1: Ja, zeker.
0: Maar ik ben benieuwd. Maandagavond gaan we naar het vorige volk. Ik ben benieuwd wat we daar weer gaan krijgen allemaal. Er zal ongetwijfeld wel weer een aantal voorstellingen zijn die we gaan boeken. We gaan het zien. Dit is tot aan het nieuws van 5 uur. Fergal, Sharky en The Good Heart en de Bobby Sox en Let It Swing. Tot zo.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkomt. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droogte. Staan er matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: Die gaat eerst flirten en dan showen.
1: Doe iets. Als je maar iets doet.
0: Dat is een titel van Frank Boeien. Doe iets.
1: Doe iets.
0: Ja, doe iets. Ik ga hem zo opzoeken. Ja, ik ga er. Ja, zal er ongetwijfeld in staan. We zijn lekker bezig op deze zondag. Het is moederdag. Zondag 10 mei 2026. Goedemiddag, 12:05. Het is het tweede uurtje Back to the Roots. Wat gaan we nog doen? We gaan nog kijken naar theater Kunstmin.
1: Kunstmin, ja, klopt. Er zijn ook nog meerdere voorstellingen. Dus die komt zeker nog even voorbij.
0: Het seizoen is toch zachtjes aan het einde? Want er gaan heel veel theaters gaan nu het nieuwe seizoen laten zien.
1: Ja, klopt. Ja, maand mei, soms nog juni heb je nog wat. Het ligt er een beetje aan welk theater. Mm-hmm. Maar dan houdt het meestal wel ongeveer op. Er zijn natuurlijk een aantal musicals die
0: gewoon
1: in de
0: doorgaan.
1: En er zijn altijd wel ergens nog wat dingetjes. Maar theaterseizoen zelf, rond mei, juni, dan houdt het wel op, ja.
0: Ik denk dat Erik Groeneweg best wel terug mag kijken op een fantastisch seizoen dit jaar.
1: Allemaal een beetje heb bekeken, waren er best nog wel redelijk wat voorstellingen of uitverkocht of behoorlijk uitverkocht.
0: Ja, absoluut,
1: behoorlijk verkocht.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, zeker.
0: Ook de 25.000 bezoeken, die was ook heel snel. al in het seizoen.
1: Er zijn ook wel iets meer acties, in het land, zie je nu wel. Dat via bepaalde loterijen kan je kortings krijgen op voorstellingen. En er is ook een soort van theaterpas. Waarbij je in de maand zelf ook kaarten kan krijgen. En ik denk dat dat wel helpt ook om mensen naar theater te krijgen.
0: Hartstikke goed.
1: Ja.
0: Cultuur is heel belangrijk, of je het nou leuk vindt of niet. Er is altijd wel iets wat je leuk vindt.
1: Het is voor heel veel mensen ook inderdaad gewoon een de wereld vergeten, Dus zeker doen.
0: Nou, dat absoluut. We gaan je op de hoogte houden wat er allemaal te blijven valt in de regio uiteindelijk. Maar nu is deze. Dit is er ook nog eentje uit 1985. Dit hele uur is niet helemaal 85 meer, een x-aantal nummers. Alhoewel, ik weet niet, een stuk of 7 nog wel. Maar ik ga er in ieder geval doe iets. Ik ga hem even opzoeken, want die vind ik nog heel erg leuk. Agnetha.

0: Hoi!
1: Alhoewel, je had nog eventjes. Ja. Oh, wat een lekkere plaat is dit toch. Frank Boeien en Doe Iets.
0: Ik moest even de foto laten zien, dus ik was even aan de andere kant.
1: Foto?
0: Ja. Van Hemelvaart, van 2 jaar geleden.
1: 2 jaar geleden,
0: van,
1: dat was
0: net
1: het mooi.
0: Voorbij ergens.
1: Oké. Nou, op de socials.
0: Op de socials.
1: Van de week waren ze bij mij naar mijn werk ook foto's aan het maken. En dan komen ze eens in de zoveel tijd komen ze foto's op het werk doen.
0: Ja.
1: En dan willen ze de mensen graag een foto hebben. En dat was een nieuwe fotograaf. Tenminste, een zoon van de fotograaf die het normaal gesproken deed. Ik zeg, ik ga niet op de foto. Ik heb een radio op hoofd. Ik zeg, ik zal je uitleggen waarom. En ik ga niet op de foto, want daar hou ik niet van. Hey, ik vind het niet leuk.
0: Nee, wij willen ook niet op de camera, toch?
1: Ja, maar die kunnen we uitzetten. Ja. Ze doen het nog niet, maar dat kunnen we uitzetten, dat weet ik. Of je moet het aanzetten, geloof ik. Ik sta standaard uit, maar je moet het aanzetten. Nou, we gaan het nooit aanzetten. Maar om op die fotograaf terug te komen. Dus ik zeg, ik doe het niet, want er worden altijd foto's te pas en te onpas gebruikt zonder dat ik er toestemming voor gegeven heb. Die gaan dan intern rond, weet je wel, dat soort dingen. Klopt. Hij zegt, ja, dat snap ik wel een beetje en prima, dan zet ik je niet op de foto. En het mooie is, mijn computer stond aan. En op alle 3 mijn computerschermen staat een foto van Erik met zijn kleindochter. En ik zeg, knijteruit, die gozer. Ik hou niet van foto's.
0: Behalve als het met je kleindochter is.
1: Ik heb er niks van gezegd. Ik denk, oh ja, wat heb ik nou weer gezegd? Maar uiteindelijk, ik heb niet op de foto gestaan. Oh, soms. Ja, soms roep ik wel eens wat en denk ik niet altijd even goed na. Maar oké, vooruit dan maar weer. En ook al had hij het gezegd, had ik gezegd, ja, maar dit zag ik niet. Weet je wel, dit is niet geposeerd.
0: Ja.
1: Oh, 7:30 op deze moederdag. Chris Rea en All Summer Long.

0: zat, half zes. Tijd voor het weerbericht voor de aankomende dagen. En wat het afgelopen dagen is geweest, Sebastiaan van Erik. Goedemiddag, jongen.
1: Goedemiddag.
0: Wat gaat het allemaal worden? Gaan we een mooie hemelvaart de Pinksteren krijgen? Of gaan we gewoon een koude, natte boel tegemoet?
1: Ja, het wordt wel voor de tijd van het jaar te koud.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja, we krijgen te maken met een andere luchtstroming. We zien dat de wind gaat draaien en er komt gewoon echt koelere lucht onze kant op. Ja, de bovenluchten gaan ook afkoelen, dus...
0: Dus we moeten gaan blazen. Wind weg.
1: Nou, dan moeten we wel heel hard gaan blazen. Nee, dat...
0: Brand los, jongen.
1: Nee, dan kunnen we niet tegen dat natuurgeweld, dat wat er allemaal afspeelt, om dat zelf allemaal te regelen, daar kunnen we niet tegenop. Nee, dat moeten we niet eens aan gaan proberen te beginnen.
0: Nee, absoluut.
1: En het is ook maar gewoon goed dat we er verder ook niet heel veel invloed op hebben en het gewoon allemaal zijn gang laten gaan. Ja, zo is er eigenlijk met de seizoenen in Nederland gewoon wel uiteindelijk voor iedereen wat wils. Maar de vooruitzichten voor de komende week zijn dus niet echt heel veelbelovend. Maar dit weekend was het eigenlijk nog gewoon prima lenteweer met behoorlijk wat zonneschijn, droog weer. Tot aan dit moment en temperaturen die eigenlijk best prima waren ook voor de tijd van het jaar. Nou, de afgelopen dagen profiteerden we van invloed van hoge druk. En dat resulteerde ook al in meer zonneschijn en hogere temperaturen. Afgelopen zaterdag zagen we in het zuiden regionaal die 20 graden op de thermometer met een vrij kalme wind en veel zon. Ook vandaag nog prima weer, wel een wat lagere temperatuur. En een opstekende wind uit het noorden tot noordoosten, die het dan juist voor het gevoel net even allemaal weer wat koeler laat aanvoelen. Maar ook op de zondag tot aan dit moment was het gewoon prima vertoeven buiten met flinke zonnige perioden, af en toe wat sluierwolken of kleine wolkjes die ontstonden. En de temperaturen, daar waren verschillen. Zo'n 13 tot 14 graden werd het gemeten op de Wadden. Een graad 17 in de eigen regio. En het warmst werd het nog in het zuidoosten, in de provincie Limburg. Zo'n rond de 20 graden. Ja, en momenteel is het ook vanuit het noordwesten langzaamaan iets al aan het afkoelen. Dat is eigenlijk al een voorbode op de weersverandering die ons staat te wachten. De wind vandaag dus meer merkbaar aanwezig uit het veelal noorden tot noordoosten. Vanavond dan neemt de bewolking verder toe vanuit het zuiden. En dat betekent ook uiteindelijk dat het wat gaat regenen in het zuiden van het land. En de wind is vooral langs de kust stevig, vrij krachtig tot krachtig, later op de avond wel ietsjes afnemend. En de zon schijnt dan nog vooral af en toe in het westen en noorden. Komende nacht is het dan in het zuiden en oosten bewolkt met af en toe regen. Meeste neerslag valt er vooral in Zuid-Limburg. Temperaturen dan plaatselijk 3 graden in het noordoosten. En vlak aan zee wordt het nog rond de 8 graden. In het westen en noorden klaart het af en toe op. Maar bewolkt blijft het uiteindelijk in het zuiden en oosten van Nederland. Nou, de wind blijft noordelijk van richting. En is dan meest zwak tot matig in de nacht. En dan morgen overdag. Dan beginnen we met veel wolken in het zuidoosten en nog een beetje regen in Zuid-Limburg. Dat verdwijnt vrij snel. Dan breekt de zon wat vaker door. Zonnige periode, ontstaan er stapelwolken. Later nemen de wolken vanuit het noordwesten weer toe en valt er in het noorden een bui. En in de middag volgen er dan uiteindelijk wel wat meer vanaf de Noordzee. En is er plaatselijk ook kans op hagel. Temperaturen, het valt een beetje tegen. 10 tot maximaal 14 graden. Dat is gewoon echt flink te koel voor de tijd van het jaar. Maar de zon zien we ook zeker wel af en toe met een stevige wind op de maandag. En die komt dan uit het noordwesten tot noorden. Vooral een stevige bries in de kustgebieden. Na morgen dan hebben we te maken met geregeld wisselvallig lenteweer. Met af en toe ook zon, maar geregeld vallen er buien die soms fel van karakter kunnen zijn. De natuur krijgt nattigheid. En ook tijdens Hemelvaartsdag ziet het er vooralsnog niet veelbelovend uit. Met een vrij grote kans op een aantal buien. Ook wel af en toe zon. Maar met landelijk zo'n 13 tot 14 graden blijft het te fris. En ook een aantal frisse nachten.
2: De classics met het lekkerste geluid.
3: Met Back to the Roots. Knallen de hits je speakers uit.
2: Knallen de hits je speakers uit. Dit is Drechtstad FM.

0: het over een beetje lekkere disco praat, dan is dit het wel. Fun Fun, Happy Station. Daar is onder andere van en deze Give Me Your Love. Dit is er eentje echt uit 1985.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, dit is...
0: Dan komen de nummers ook trouwens hoor. Dus wat dat gaat, is niet zo'n heel grote verrassing.
1: Het is toch veel 85.
0: Ja, het is toch veel 85. Waarom? Ja, niet... Ja, dan ga je zeggen, omdat het kom.
1: Ja.
0: Omdat daar gewoon heel veel goede muziek uit
1: komt. Ja, zeker.
0: Tenminste,
1: dat
0: vind ik persoonlijk.
1: Ja.
0: We gaan ons even wat rustiger aan doen. Zometeen gaan we kijken naar Theater Kunstmin in Dordrecht. Wat daar allemaal te beleven valt. Ja, en dan vanaf 19 juli, dan is het zover.
1: 19 juli.
0: Ja, dan is het zover. Dan gaan we een hoop ellende in de regio krijgen.
1: Juli,
0: of 17
1: mij.
0: Is het twee dagen vervroegd, ja.
1: Ja,
0: het zou eerst 19 zijn, voor nou 17.
1: Nee,
0: ja.
1: Het was altijd al 17, want het was op de dag dat wij op vakantie gaan. Dus
0: wat een drama wordt het in de regio. Nou zag ik wel dat ze de N214 een stukje uitgesteld hadden. Dat wordt pas januari 2027.
1: Ja.
0: Maar ja, alsnog tegelijkertijd.
1: Ja, ja. En in de winter.
0: Dus... En in, dus lekker slim.
1: Ja, we gaan het zien.
0: Rijkswaterstaat is lekker bezig. Dus ja, dan wordt het lastig om er door de recht te gaan. Ja, het wordt niet zo heel lastig. Je kan omrijden via de A15, A16. Je kan via de A27, je kan alle kanten op. Maar je bent gewoon nog een half uurtje lang bezig.
1: Ja, je bent hopelijk een half uurtje. Ja,
0: 's ochtends geloof ik best wat, dat het binnen een half uur gaat lukken.
1: Het schijnt,
0: maar...
1: Nu al... Vandaag was er ook heel veel file omdat er ook wat dingen af
0: waren. Wat een verschrikking was het.
1: Ja, klopt.
0: Wij zijn al binnen doorgegaan en ook daar was het stervens en stervensdruk.
1: Mijn man had dezelfde ervaring.
0: Dus we weten het, vanaf 17 juli, dan gaat de Papenrissebrug of de Dordtsebrug, maar net waar je ervan wil maken, die gaat eruit voor 9 maanden. Dat wordt een grote bevalling. Doe het wat rustiger aan, want ze zullen ongetwijfeld 's nachts door moeten.
1: Oh,
0: de night shift. Dit zijn de Commodores.

0: de night shift. Het is te hopen dat ze s'nachts gewoon een beetje doorgaan op die brug, dat het een beetje sneller klaar is.
1: Ik vind dit echt zo'n heerlijk nummer.
0: Dit is lekker, hè?
1: Ja, de Commodores. Heerlijk.
0: Eigenlijk, nou, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat we hem überhaupt ooit gedraaid hebben, deze plaat. En we doen het toch al een paar jaartjes, hoor. Maar...
1: Ik weet wel zeker dat we hem wel eens hebben gedraaid. En ik denk dat ik hem zelfs in de muzikaal veel ook wel eens een keer heb gehad. Vraag me alleen even niet meer met welk nummer, maar... Maar we draaien hem heel zelden. Dat
0: het, het is ook bijna 15 jaar Back to the Roots, hè? Bijna.
1: Lalalala, 15.
2: Dit is de theateragenda.
1: Nou, we gaan het eerst even over Kunstmin hebben. Op vrijdag 15 mei dan hebben we de MTV, de Unplugged Experience. In de jaren 80 en 90 waren dat legendarische akoestische optredens bij MTV. 17 muzikanten brengen deze muziek nu terug naar het theater. Er komen onder andere nummers voorbij van Nirvana, Pearl Jam, Eric Clapton en George Michael. Deze staat in de grote zaal en in de kleine zaal hebben we Nationaal Theater met Nachtschade. Een intieme voorstelling over verlangen, eenzaamheid en familie. Op zaterdag 16 mei hebben we dan toneelgroep Maastricht met Oom Wanja. Dat is een stuk van Tsjechov en de hoofdrol wordt daar gespeeld door Jeroen Spitsenberger. In de kleine zaal hebben we dan nog cabaretier Joost Omen met zijn voorstelling Tot Wie Wij Zijn. Ja, alle informatie kun je uiteraard weer terugvinden op kunstmin.nl.
3: 75% DJ Free. DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Je luistert naar Drechtstad FM.

0: mag je zelf invullen. We are the young. Dan Hartman hoorde je. Zo jong zijn we ook niet meer.
1: Nee.
0: Maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Weet je nog wat er in 1985 allemaal gebeurde? Ja, dan zei ze nee, want er is heel veel gebeurd. Ja, dat klopt, ja. Maar we hadden ook de eerste finale van de Soundmix Show.
1: Oh, echt? Met Gerrit, was dat Gerrit Joling?
0: Ja! Hij won niet, hè? Hij werd nummer 3. Maar ja. Oké.

0: Ik zeg niet dat hij dat niet meer kan, maar hij doet het niet meer zo heel makkelijk hoor, zo hoog.
1: Nee, dat gaat
0: het is wat
1: niet
0: lager in zijn stem geworden.
1: Nee, ja. ik zat al te zoeken, want derde was inderdaad Gerard Joling. Nummer 1 was Glenda Peters met Randy Crawford.
0: Ja. One Day I Fly Away.
1: Die. Maar nummer 2 kwamen we niet achter. Nou zie ik hier wel de tweede prijs in de allereerste Soundmix Show. Werd gewonnen door Adrienne Dijkstra en Angelique Jonker. Maar wat die dan hebben gedaan?
0: Geen idee, zeg mij helemaal niets.
1: We gaan nog even zoeken. We komen erop terug.
0: Oh, absoluut, dan lees het over een paar weken, maar we gaan erop terugkomen. Oh, 1985 alweer, dat stond vandaag in het teken van alles. Waarom? Nou, omdat het gewoon lekkere muziek was. Maar het is wel weer zover geworden dat het tijd is om afscheid te gaan nemen. En dat gaan we met z'n drieën even doen voor 2 weken.
1: Ja,
0: sowieso. Nou, tenminste, ja. Een week ertussen. Nee, niet een week ertussen. Nee, geen week ertussen.
1: Het worden er voor mij helaas 4.
0: Voor het worden die jou 4, voor mij worden het er maar 2. Hemelvaart en Pinksteren zijn wij helaas op vakantie.
1: Ja.
0: Helaas. Nou, niet dat we helaas op vakantie zijn, maar dan zijn we er hier niet. Dus dat
1: wij
0: is jammer.
1: Wij zijn niet hier dan.
0: En ook Sebas, u is er niet?
2: Nee, ik eventjes 2 weken even wat rustiger aan. En dan eind in de laatste, over 3 weken dus. Dat is volgens mij de laatste zondag van de maand, 31 geloof ik. Dan ben ik er ook weer.
0: Dus, ja, dan ben ik er ook. Dus geen probleem. Anders had Koos hier volgende week gezeten. Maar Koos die heeft op de zondagavond aan de uitzending gezet. Daar slaan ik hem even over. Nou, die begrijp ik wel. Wou we Koos gewoon weer in ons achterhoofd voor een keer als we weer verhinderd zijn.
1: Ja.
0: Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Veel plezier de aankomende weken. Een hele fijne hemelvaart, een hele fijne Pinkster. En hopelijk een beetje mooi weer, want dan hebben wij het uiteindelijk ook.
1: Ja.
0: Tot dan. Dag. Dit zijn de Gigantjes. Taki, taki,

0: 6 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkwam. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

in Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country, rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie.

Emily Nanny is de reizende ster van de moderne honky-tonk. En dat hoor je direct terug op haar nieuwe werk. Met een stem die doet denken aan de gouden jaren van de country, brengt ze met Take My Money en You Only Said It To Hurt Me een heerlijke, eigenwijze energie. Haar sound is geworteld in Nashville, maar met een verfrissende, nuchtere blik van nu. In Good Ma'am laat ze horen dat ze geen blad voor de mond neemt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Gerrold lijkt wel de reïncarnatie van Waylon Jennings. Dezelfde diepe bariton. De steeds terugkerende trainbeat en de alom aanwezige pedal steel. De singer-songwriter uit Alabama, die tegenwoordig in Nashville woont, heeft met Tennessee Turnaround een plaat gemaakt waarbij je even weer in de jaren 70 waant. In Dreamers hoor je het stof van de weg en de echo van Nashville-legendes.

Charlie Marie brengt met haar album Signs een ode aan de klassieke countryvrouw uit de jaren 90. Kankamagus Highway is een sfeervol nummer dat je meeneemt op een rit door New England. Haar stem is kraakhelder en de instrumentatie is subtiel, doch effectief.

De original van de week is een absolute wereldklassieker. Bill Withers schreef dit nummer over broederschap en steun in 1972, geïnspireerd door zijn jeugd in een kolenmijnstadje in West Virginia. Het is een van de weinige nummers die door bijna elk genre is geadopteerd. De simpele pianoriff en de universele boodschappen maken het na al die jaren nog steeds een krachtig statement. In het tweede uur de countryversie.

0: Wanneer twee van de grootste namen in de hedendaagse country de krachten bundelen, weet je dat het goed zit. In Horses and Divorces horen we de harmonieën tussen Casey Musgraves en Miranda Lambert perfect op elkaar aansluiten. Het nummer snijdt de pijn van het leven aan met de nodige country-ironie. Het is een sterke samenwerking die laat horen dat vrouwelijke vriendschap en muziek een ijzersterke combinatie vormen.
1: Getipt

0: is Crossroads met de act van de maand.
1: Dan Seals laat op I Won't Be Blue Anymore horen waarom hij in de jaren 80 uitgroeide tot een van de grootste namen in Nashville. Het nummer ademt die typische gepolijste country pop sound van die tijd, gedragen door zijn herkenbare en rustgevende stem. Seals had de zeldzame gave om weemoed om te zetten in iets hoopvols. En deze track is daar het perfecte voorbeeld van. Een tijdloze klassieker die nog steeds staat als een huis.

Cassie Aston brengt met haar single een rebels en eigenzinnig geluid naar de country. Ze staat bekend om haar gedurfde teksten en no-nonsense uitstraling, wat in Bitches duidelijk naar voren komt. Het is een verfrissend, pittig nummer dat de grenzen van het genre een beetje oprekt.

In Made in Holland schittert Douwe Bob met materiaal van zijn nieuwe album Outcast Town. Douwe heeft altijd een diepe liefde gehad voor de Amerikaanse muziektraditie en dat hoor je in Wanna Be Free en A Little Bit Stronger. Puur vakmanschap van eigen bodem.

Nog meer Nederlands talent met Kirsten Alting. In Keep On Moving horen we een frisse Americana sound met een positieve boodschap. Kirsten heeft een warme stem die perfect past bij dit soort mid.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Een stemmig en eervol afscheid in So Long Buddy van Cliff Murphy. Afkomstig van het album Bay State Lullaby ademt dit nummer de sfeer van een intiem huiskamerconcert. Het is een breekbaar lied dat laat horen hoe krachtig country kan zijn wanneer alle opsmuk achterwege wordt gelaten.
2: So long, buddy.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Waar Dreamers meer verhalend was, laat Ben Jarrell via Red Dress een meer opzwepende en venijnige kant van zichzelf horen. Het gitaarwerk is scherp en de energie spat van de opname af, alsof de band live in de studio een honky-tonk tent afbreekt.

Als je op zoek bent naar de perfecte song voor een zaterdagavond in de kroeg, dan is Spencer Hatcher je man. Honky Tonk Hideaway doet precies wat de titel belooft. Het biedt een ontsnapping naar een wereld van neonlichten en schuivende voeten op de dansvloer. Met zijn energieke banjo en gitaarspel brengt Spencer de sfeer er direct in.

Van het album Drought Flower horen we Calling All Cars, een nummer dat de grens opzoekt tussen alt country en rock and roll. De Drop Tines hebben een rauwe, ongepolijste energie die direct de aandacht trekt. Het is de perfecte soundtrack voor een nachtelijke rit over een verlaten snelweg. Het eerste uur zit erop, maar ik ben nog lang niet klaar. Blijf luisteren, want in het tweede uur duik ik in het werk van Don Sleets en heeft Todd Day Waite de hoofdrol in de rubriek In the Spotlight. Tot zometeen.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

Kevin Carducci weet precies hoe hij de sfeer van een ouderwetse dancehall moet neerzetten. Met Open Up the Honky Tonks brengt hij een vrolijke uptempo track die uitnodigt om mee te tikken met je laarzen. Zijn album Easy Does It staat vol met dit soort pretentieloze heerlijke country. Dat was de perfecte opener voor dit tweede uur. Ik ga verder met Dan Seals en de track Head and West. Dit nummer vangt het ultieme gevoel van vrijheid en de drang om de horizon tegemoet te rijden. Een thema dat onlosmakelijk verbonden is met Amerikaanse country. Met de subtiele productie en zijn warme voordracht weet Seals de luisteraar direct mee te nemen op reis.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Als afsluiting van dit Dan Seals blokje horen we zijn uitvoering van Tobacco Road. Dit nummer, dat door talloze artiesten is gecoverd, krijgt in de handen van Seals een krachtige country rock injectie. Hij weet de rauwe tekst over armoede en overlevingsdrang te koppelen aan een sterke melodie, waardoor het zowel een textueel als muzikaal hoogtepunt is in zijn oeuvre.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ook in het tweede uur laat ik de kracht van Ben Jarrell horen met Here Comes Tomorrow. Dit nummer voelt als de beruchte ochtend na de avond ervoor en beschrijft de onvermijdelijke gevolgen van een wild leven. De rauwheid in zijn stem komt hier volledig tot de recht, ondersteund door een slepende melodie die je direct bij de strot grijpt. Het is de perfecte afspiegeling van de diversiteit die op zijn album Tennessee Turnaround te vinden is.

0: Christina Lindberg brengt een Zweedse touch aan in deze aflevering. Toad Trucking Cowboy is een vrolijke knipoog naar de klassieke trucksongs uit de jaren 70. Het is een charmante single die bewijst dat country een universele taal is die overal ter wereld gesproken wordt.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Charlie Wortham wordt vaak de muzikant onder de muzikanten genoemd in Nashville. In Grass laat hij horen waarom hij zo gewaardeerd wordt. Prachtig gitaarwerk en een stem die zowel warm als krachtig is. Een slim geschreven nummer dat de eenvoud van het leven viert op een hoogwaardige manier.

De cover van de week wordt verzorgd door Sheridan Brass. Hij geeft een geheel eigen soulvolle Amerikanen draai aan de klassieker van Bill Withers. Waar het origineel al krachtig is, voegt Sheridan een laagje kwetsbaarheid toe. Een bewijs dat een goed liedje werkelijk in elk jasje past.

Dolly Parton schrijft Jolene en I Will Always Love You naar verluid op dezelfde dag. Dan praat je over een productieve dag. Iedereen kent Jolene. Maar wat gebeurde er daarna? Belz sloeg de handen ineen met de koningin van de country Dolly Parton voor dit vervolgverhaal. Son of Jolene is een slim geschreven track die inspeelt op de nostalgie van het origineel, maar met een moderne twist. Fresh New Country.

0: Onlangs namen we afscheid van Don Slitz, een van de grootste songwriters uit Nashville. Hoewel hij zelf niet altijd in de schijnwerper stond, waren zijn liedjes wereldberoemd. Don Slitz was zo succesvol dat hij in 2012 werd opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Hij schreef The Gambler toen hij pas 23 jaar oud was en als computeroperator werkte. Maar ook hits als Rockin' with the Rhythm of the Rain voor de Judds en het emotionele I Think About You van Colin Ray kwamen uit zijn koker. Slitz had de unieke gave om universele waarheden te vangen in simpele, rake teksten. Een groot verlies voor de muziekwereld, maar zijn nalatenschap is onsterfelijk. Gelukkig maar.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden.
1: Carly Pearce is een van de leidende dames in de huidige country pop scene. In You Can Have Him horen we haar op haar scherpst, met een tekst die geen blad voor de mond neemt. Het is een moderne break-up song met de klassieke country ziel, precies waar Pearce zo goed in is.

een eigenzinnige samenwerking van Garrett T. Capps en Paul Leary, die resulteert in een eerbetoon aan San Antonio. Het nummer heeft een prettig, rammelend, authentiek geluid, dat dwars is van gepolijste studiotechnieken. Dit is country met een flinke dosis karakter en een beetje rariteit heeft het wel.

In de spotlight staat Todd Day Waite, een muzikant die de essentie van The Road ademt. Met zijn album Letters from the Road neemt hij ons mee op een reis door het Amerikaanse landschap, waarbij hij moeiteloos schakelt tussen country blues en vroege rock'n'roll. Who's to Blame is een prachtig voorbeeld van zijn relaxte, haast tijdloze stijl, die perfect past in een rokerige bar ergens langs de snelweg. Ook op That's Not My Pal hoor je zijn authentieke vakmanschap. Todd Day Waite is een ras-echte verhalenverteller die je met elke noot even ergens anders laat zijn.

Ik sluit af met Maverick Murphy, die ons herinnert aan waarom we zo van dit genre houden. I Can Hear the Honky Tonk is een ode aan de muziek zelf en de plekken waar deze tot leven komt. Met een knipoog naar het verleden en de blik op de toekomst is dit de perfecte afsluiter van een muzikale reis door de wereld van de country. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze muzikale reis. Tot de volgende keer.

0: van 8 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Club Life.
2: Drechtstad FM.
3: Goedenavond, welkom bij Club Life. Met vanavond Blues and Rock van Dana Vurs. Veel plezier.
4: I'm going to dedicate this song and this whole show tonight to people all over the world right now trying to just get home.

0: van 9 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spookgereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and tracks.
2: Drechtstad.

En dat was weer Lewis Clark, Louis Clark moet ik zeggen, want dat is de juiste uitspraak. Escape uit 1979 van het album Perspective. En waarbij dat voor staat, weet ik nog steeds niet. Dat is nog steeds een raadsel, al die jaren, wat mij betreft. In ieder geval, je luistert naar Sound & Tracks, nummer 148 A en B. De A-kant tot 10 en de B-kant van 10 tot 11. Van 10 mei 2026, jawel. Live vanuit de studio in Papendrecht voor Drechtstad en Feminators Radio. We gaan starten heel snel met muziek uit Australië. En dat doen we met een cover, jawel, van een Engelse band. Het overbekende Everybody's Gotta Learn Sometimes. En dan heb ik het over het nummer van de Corgis. De band uit Australië die het gecoverd heeft, dat is de progressieve rockband Unitopia. Ik kende de band wel, maar ik wist niet dat ze dit gecoverd hadden. Dus ik kwam dat tegen en ik was redelijk positief, mag ik wel zeggen. Het is natuurlijk een vrij uniek nummer met een bepaalde sound. Nou, dat hebben ze even achterwege gelaten. Ze hebben er het een en ander mee gedaan. En daar ga je nu kennis mee maken. In ieder geval tot 11 uur is dit Sound & Tracks. En hier is Unitopia. Everybody's gotta learn sometime.

10 april uitgekomen, een nieuw album van Sans Mieux. En dat is een soort van conceptalbum. En het album dat heet 24 Hours. Daarin worden de, nou ja, de verschillende uren behandeld. En hier gaat het in dit geval over, dan moet ik even kijken, When Tomorrow Comes. En er staat een tijdstip achter, 11:11. Daarvoor Unitopia, Everybody's Gotta Learn Sometimes. Een cover van het nummer van de Corgis, moet je zeggen. Dat waren die hondjes van het hondje van de koningin Elizabeth in Engeland. Die had zo'n hondje volgens mij, als ik niet vergis. Begin jaren 80 bekend geworden met, hoe heette dat album ook alweer? Daar kan ik even niet opkomen. In ieder geval, het was een behoorlijke hit in die tijd. Toen had je nog hits. Tegenwoordig is dat allemaal wat anders geworden. We gaan wat anders doen. Ik heb hier een aantal boxen staan. Daar kan ik eigenlijk niet zoveel mee. Ik kan er wel een keuze uit maken. Dat ga ik zeker doen. En dat ga ik de komende maanden ook doen. Zo hier en daar. Een beetje Hollands glorie. De laatste die ik gekocht heb, dat was er eentje van Exception. Ik wist niet eens dat dat uit was gekomen, die box. En daar zit het eigenlijk het complete repertoire in. Op platen destijds. Ik heb daar heel lang op gewacht. En op een gegeven moment, een week geleden kwam ik dat tegen. Oktober vorig jaar uitgekomen en daar wil ik het een en ander van draaien. Maar ik begin met een box die ik al een hele tijd in mijn bezit heb. Dat is er eentje van Earth and Fire. Dat heet Memories, die box. En daar zit de discografie van deze Haagse band, of Voorburgse band. Met de broers Koets en natuurlijk Johnny Kaafman. En dan wisselend een bassist en drummer. Maar ik wil starten met een album dat heet Atlantis. Dat komt uit 1973, ook een conceptalbum. Een redelijk lang nummer van een kwartier. Hier is het titelnummer van de gelijknamige LP Door, Earth and Fire.

Atlantis van Earth and Fire. Uit 1973 hoorde je het titelnummer van deze prachtige band. Ja, het is lang geleden, maar het is nog steeds een mooie plaat. En het geldt voor een heleboel andere platen ook van Earth and Fire. Maar goed, dat is verleden tijd. Gelukkig hebben we nog cd's en allerlei andere mogelijkheden om die muziek ten gehore te brengen. En in dit geval speciaal voor de radio. Ja, inmiddels 9:55, zondag 10 mei 2026 op Dresdstad FM en Atos Radio. Luister je naar Sound & Tracks 148, de A-kant van 10 mei 2026. We gaan een nummer draaien, wederom een cover. In dit geval van Duran Duran. 1995 namen zij het nummer Perfect Day op. Dat ken je van Lou Reed. Volgens mij ook uit 73, als ik me niet vergis. Maar dit is een versie die komt van deze Engelse band. En dan in een iets ander jasje. Hier is Duran Duran.

Wat een heerlijk nummer is dit. Steam van Peter Gabriel uit 1992 van het album Us. U.S. Us. Ja, en dat moet ongetwijfeld is dat Tony Levin met die pompende bas. Ook een mooie verwijzing naar dat, de titel van dit nummer, Steam. En daarvoor, ja, dat is een ijzingwekkende film. Het is film, was filmmuziek wat ik draaide daarvoor. Dat komt uit de film The Zone of Interest uit 2023. Hoorde je Chinesische Straßenserenade door het Music from Auschwitz Ensemble of University of Michigan. Jawel, een hele nare film eigenlijk, maar ontzettend goed gespeeld. Ik zou bijna zeggen een aanrader. Hij maakte behoorlijk wat indruk en geeft ook weer wat inzichten in zaken dat enorme drama wat heeft plaatsgevonden in de oorlog. Het gaat over Auschwitz, om even duidelijk te zijn. Daarvoor muziek van Exception uit 1969. Hoorde je het nummer Canvas van hun, ja, ik weet niet, denk niet dat, waarschijnlijk wel het debuutalbum, want er staat verder niets op. En daarvoor Perfect Day door Duran. En we gaan eruit met een nummer. Moet ik even kijken. Dat komt van een cd die heet Guitar Speak. Dat is een verzamelaar met allerlei gitaristen, waaronder ook Jan Akkerman. En daarmee sluiten we het eerste uur af. Zometeen nog een uur tot 11 uur. Sound & Tracks. Jan Akkerman met Stealth.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip De Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan een matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and tracks. Drechtstad.

kritische woorden van de Australische band Unitopia. What Kind of World van het album Artificial uit 2025. Een band die is opgericht in 1997. Jawel, heel lang geleden. En bestaan nog steeds. Hebben een interruptie gehad van een jaar of zeven. Gestopt in 2014. Weer de draad opgepakt 2021. En heerlijke muziek, zou ik zeggen. Je bent weer terug bij Sound & Tracks, de B-kant, tot 11 uur met van alles en nog wat. Waaronder Hollands Glorie, daar ga je zo meteen ook het een en ander nog van horen. En dan heb ik het over symfobands uit de jaren 70.

Ja, nou, laten we eens even de koe bij de horens vatten. Ik heb hier het album liggen van Focus, 1974. Het album Hamburger Concerto. En daarvan ga je luisteren naar La Cathédrale de Strasbourg.

Ja, heerlijk. Solution live met Captain Willy. Ja, uit welk jaar? Nou ja, ik denk dat in ieder geval deze opname die dateren uit begin jaren 80. En toen heb ik ze hier ook in Papendrecht gezien, live. Ik heb ze ook nog een keer in Alphen aan den Rijn gezien. Geweldige band uit Groningen, officieel, dacht ik. Ja, de toetsenman, helaas, hij is niet meer. Maar wat hij heeft afgeleverd, dat was ongekend goed. Daarvoor hoorde je muziek van John Murphy in The House in the Heart, in the Heartbeat. Ik denk dat dat filmmuziek is geweest. Daarvoor Focus met La Cathédrale de Strasbourg, 1974. En daarmee is het bijna 9:30. Wat zeg ik, 9:30, 10:30? Op Drechtstad FM en Atos Radio, zondag 10 mei 2026. Live vanuit de studio in Papendrecht. We gaan door met muziek. Een nieuw nummer van de Engelse formatie, het Engelse quintet, moet ik zeggen, The Last Dinner Party. En dan heb ik het over een aantal quintet. Vijf wilde vrouwen, die kunnen er wat van. Nou, laten we eens even luisteren. Hier is Big Dog.

0: FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks. Dreg.

some questions.

Ook niet verkeerd, Passengers and Your Blue Room from Beyond the Clouds. En dat komt van het album uit 1995, Original Soundtracks. Daarvoor Greg Lake, 1981, Black and Blue van zijn debuutalbum, Solo. De man onder andere achter Emerson, Lake en Palmer. En daarvoor Big Dog van The Last Dinner Party uit Engeland. Een nieuwe track. En we gaan er nog even flink in met Arena uit Engeland. Dat doen we met een album uit 2000. Immortal. En je hoort The Butterfly Man.

extravagant souls, belligerent souls.

Good Old Genesis, Home by the Sea uit 1983 van het titelloze album Genesis, kortweg. Daarmee moeten we de zaak weer besluiten en de zaak ook weer dichtgooien hier in Papendrecht. Je luisterde naar aflevering 148 van Sound & Tracks van 10 mei 2026. Volgende week uiteraard een nieuwe aflevering met andere muziek. We gaan eruit met een meneer die bekend is geworden als zanger van de formatie Bauhaus. Een Brit singer-songwriter, Peter Murphy. En die heeft een remix is eruit gebracht. A Strange Kind of Love, the edit version, The Last and Only Star 2021. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week.

0: van 11 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: nieuws van 1 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Bas van Halderen met het nieuws van Radio Rijnmond. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn geblokkeerd. Het ging om zo'n 20 demonstranten. Ze waren bij Barendrecht de rails opgegaan en zorgden ervoor dat er geen goederentrein meer doorkom. Geef Tegengas protesteerde onder meer tegen de rol van Nederland als doorvoerland van wapens naar het Midden-Oosten. Die transporten lopen vaak via de Rotterdamse haven. De havenspoorlijn werd gisteren ook al geblokkeerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen. Op beeld is te zien dat op de Europaweg ook een aantal geleidingswanden is geramd. De auto's hebben spook gereden. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed. Bij de marathon van Leiden is een hardloper onwel geworden en overleden. Het slachtoffer is een meisje van 15 uit Oegstgeest. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren. 10 kilometer in de kidsrun, die om 1 uur zouden beginnen, zijn afgelast. Alle deelnemers aan de halve marathon die nog op het parcours waren, konden nog wel finishen. En de passagiers van het cruiseschip de Hondius, waar een uitbraak was van het Hanta-virus, zijn op Tenerife met bootjes aan wal gebracht. Alle Nederlanders hebben een medische controle inmiddels achter de rug. Ze stappen op het vliegtuig naar Eindhoven, waar ze opnieuw worden gecontroleerd. De Hondius vaart daarna met een aantal bemanningsleden naar Rotterdam voor desinfectie. Aan boord is ook het lichaam van een Duitse vrouw die aan het virus overleed. Het weer nog, zonnige periode en droog. Er staan een matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. En het is een graad of 17. Morgen verandert te weinig, het wordt dan wel een paar graden kouder. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM, 1 radiostation.